0: regio-info.
1: Het W. Kribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl.

te verwachten beeldhouwster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het week Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Met expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaand, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Radio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Blauwalgen in de Krimpende Hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpende Hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: Regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
3: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
2: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
4: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
3: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
2: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
4: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
2: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
3: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
2: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim een kwart miljoen mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
4: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
7: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
6: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes.
1: Goedemorgen. Ja, daar zijn we weer. Precies op de helft van de maand, 15 juli 2026, tekenen wij voor de hele dag tot 12 uur vannacht. Hè? 6 minuten over 9. Nou, het is weer mooi weer, hè? Zo dan. Ja, de starttemperatuur van vandaag was 20 graden. Omdat u het bent. Gratis en voor niks aangeleverd door moeder natuur. En ja, er zijn nogal wat perikelen die om de hoek komen kijken. Door diezelfde moeder natuur. Maar goed, daar hebben we het in de loop van deze uitzending nog wel een keertje over. Want we zijn tot 12 uur bezig met van alles en nog wat. Leuke dingetjes, minder leuke dingetjes. Dossiertjes die toch nog weer de aandacht verdienen. En ook hier krijgen. In deze uitzending. En ja, en natuurlijk vergeten wij natuurlijk ook de muziek niet. Nee, zeker niet. Het voelt gewoon een beetje zomers en zo. En de zomer die klinkt ook door in de muziek die wij vandaag hebben te bieden. Hier in deze uitzending van Goedemorgen vanuit de Krimpen en Waard.

Ja. Feel like the summer. Zo voelt het ook, inderdaad. En als je naar buiten kijkt, dan merk je dat. En als je nu nog naar buiten gaat, dan merk je het ook. Maar vanmiddag dan is het wat minder lekker, zeg maar, buiten. Of je moet er echt tegen kunnen. Maar goed, we hebben niet voor niks het hitteplan weer uitgerold. Dat wil zeggen, de instanties die erover gaan. Dus dat wil zeggen dat er tal van zaken is. Dus ja, extra dus aandacht verdienen. Dus een beetje naar elkaar kijken en zo. In de gaten houden en al die zaken meer. Dat is wel aan te bevelen en zo. Dus het Nationaal Hitteplan, ook in Krimpen en Waard.

Ja, als je niks doet, ja, inderdaad, dan krijg je spijt. Je kan maar beter wat te doen hebben en zo. En dat is alleen maar aan te bevelen, toch? Yves Berendsen was dat met zijn laatste product hier bij TV Krimpen en Waad en zo. Er bestaat een vermoeden dat er in de polder botulisme voorkomt. En dat is best wel kwalijk, omdat dat niet bepaald vriendschappelijk omgaat met bijvoorbeeld het drinkwater, wat dus onze huisdieren dus nuttigen en zo. Maar goed, het verschilt per regio, natuurlijk. En je kan het ook niet zien. Dat is nog, misschien nog wel het meest kwalijke van dit hele verhaal. Maar dat kan. Botulisme kan natuurlijk ontstaan mede door de warme situatie. Het warme oppervlaktewater. Meer dan warm eigenlijk voor de tijd van het jaar. En natuurlijk ook de naweeën van dus de vissterfte die is opgetreden. En dat komt dan weer. Ja, die vissen die hadden gebrek aan zuurstof en zo. En verschillende redenen voor aan te dragen. Maar die gaan dan naar de bodem van de sloot. Maar ja, de ontbinding gaat wel door. En dat resulteert dan ook weer in kwalijke stofjes, zullen we maar zeggen. En ja, dan krijg je dus botulisme. Ik zag pas nog een haas, normaal gesproken. Hè, die zijn zo schuw als wat. Die zorgen wel dat ze wegkomen. Maar die zat gewoon aan de kant van de weg. Heel, oortjes naar beneden en dat soort zaken. Ik denk, nou, dat zou er ook wel eens eentje kunnen zijn die dus aan het botulisme gegaan is en zo. Dat is niet zo leuk en zo. Hij blijft zitten. Dat is niet normaal, hè, voor een haas. Een haas die moet gewoon gaan met die banaan. En zo werkt dat dan. Maar ja, als dat dan niet gebeurt. Maar ja, dan heb je te maken met een afwijkend gedrag van beesten, van dieren en zo. Maar als ze dan ook nog een keer dood zijn, dan. Ja, en dan praten we over vissen of watervogels. Dan is het wel handig om dat even door te geven. Want het Hoogheemraadschap Schieland Krimpen de Waard zorgt dan voor het opruimen van die dode dieren en zo. En dode dieren zijn weer een extra bron van nog meer botulisme. Dus het is zaak dat dat wel eventjes gemeld wordt en zo. Dus het Hoogheemraadschap adviseert dat dus om dode of zieke dieren in het water en ook nog niet eens zelf aan te raken. Het is vrij besmettelijk. En dat over te laten aan de mensen van het Hoogheemraadschap en zo. Huisdieren uit de buurt van water houden uiteraard. Maar ja, hou ze maar eens tegen, hè. Want er zijn soms van die huisdieren die lopen lekker vooruit en zo. En die gaan dan alvast een beetje lekker liggen rollen. In bijvoorbeeld uitwerpselen, hè. Dat zijn ook van die liefhebberijen van bepaalde momenten van de dag. Van met name de hondjes. Die gaan dan ook lekker even drinken, slokje drinken. Dus hou ze maar eens tegen. Maar goed, waar mogelijk hou ze er vandaan. Dat lijkt me wel handig. Dat lijkt me wel handig. Botulisme. Wauw. Ja, het schijnt erbij te horen. Maar ja.

Eros Ramazzotti. Je zal van achteren Ramazzotti heten. Dat is toch wel een flip? Je bent er ook vroeg bij vandaag. Maar in ieder geval, je zal Ramazzotti heten. Dat is toch, ja, dat is toch een hele chique naam toch eigenlijk wel. Met heel veel lettergrepen, hè? Ramazzotti. Nou, prachtig mooi. We hadden er eentje uit het dikke repertoire van hem hier te pakken. Als muzikale ondersteuning. Nou, de dagen van het klantcontactcentrum in Stolwijk, die zijn zo zoetjes aan geteld. Ja, het gaat op slot. Het gaat verdwijnen. Helemaal. Echt definitief. Maar voorlopig kan je morgen, overmorgen en 20 juli... kan je nog terecht daar voor de aanvragen die dan gedaan worden. Die kunnen dus wel opgehaald worden, maar niet meer... Of wel, of juist wel. Eens even kijken hoor. Ja, nee, in Bergambacht. Ja, zeker. Dus als je dus afspraak maakt, dan kan dat nu nog. Om voor de allerlaatste keer een bezoekje te brengen aan dus het klantcontactcentrum in Stolwijk. Hè? En dan kan je daar nog terecht. Dus nog een paar dagen en zo. En als het dan in behandeling wordt genomen en zo. En het is redelijk druk in het aanvraagverkeer van de documenten die nodig zijn voor om met vakantie te gaan en dat soort zaken. Dat is altijd zo in de zomermaanden. En de 28e juli kunnen ze dus worden opgehaald. En dat is dan gelijk voor jou of voor de belanghebbenden. En zo een mooie gelegenheid om een bezoekje te brengen voor het eerst aan het klantcontactcentrum in Bergambacht. Maar wel alleen via afspraak. Hè? Dus dat is dat blijft zo. Ja, zeker. Tot en met 22 juli kunt u dus terecht in Stolwijk. En vanaf 28 juli kan je dus terecht in Bergambacht. Dat houdt dus in dat 23, 24 en 27 juli het klantcontactcentrum in Stolwijk gesloten is en nog niet is geopend in Bergambacht. Dus even geduld, AUB. En dan maar even hopen dat dus, ik weet niet wat er aan de hand is, maar oké, daar gaan we dan. Maar dat we dan maar hopen dat alles op rolletjes loopt. Want ja, er is nog nooit een verhuizing geweest. Vooral ook op het technisch vlak. De overdracht van het ene systeem naar het andere systeem. Wat dus vlekkeloos is verlopen. Dus ik hou me hard vast, maar ik wens ze alvast veel sterkte om dus al die kinderziektes er ter plekke uit te kunnen halen en zo. Dat is wel handig en zo, ja, zeker wel.

0: Ja, in de arena. Welke arena? Die toch niet in Amsterdam. Nee, daar ging het niet over, volgens mij niet. Maar dat had wel volgens mij indirect te maken met het WK voetbal en zo. Maar goed, dat was de formatie, de script. Hier bij RTV Krimp en de Waard. Ja, een gewaarschuwd mens geldt voor 2, of misschien wel voor 3. Ja, want er is wederom ingebroken in de streek hier tussen Lekijzer en Vlissen. Dit keer in een eetcafé centrum. En dat is mij verteld, en zo uit wel ingelichte bronnen, is dat mij toegekomen, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat, over schade en dat soort zaken, daar weten wij niet het fijne van, dus vertellen we dat ook niet. Maar het is wel zo dat er dus weer een inbrekersgilde op pad is. En de politie zoekt ook nog steeds getuigen van het voorval wat is gebeurd op het industrieterrein in Lekkerkerk. Daar zijn dus een groepje mensen bezig geweest die overigens wel gearresteerd zijn. Vanwege dat onderzoek is het toch wel belangrijk dat als getuigen zijn geweest die dus omstreeks, wanneer was dat toen, 's nachts, om een uur of 4, dacht ik. Als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs in vroeg vertrekken en zo, dat is misschien wel wat opgevallen en zo. De politie wil graag met die mensen spreken om dus het plaatje compleet te krijgen en zo. Want het is wel belangrijk dat je kan dus mensen dus oppakken voor een diefstal. En dat is ook gebeurd met behulp van de mensen uit Rotterdam, de politieagenten, de collega's. En dat was dus een aardige achtervolging en zo. Dus best wel actie in de tent. Maar om het plaatje dus inderdaad compleet te brengen, eventjes bij de politie melden. Als je wat gezien hebt, gewoon. En de kans is niet echt groot, maar toch, je kan het proberen. Hè? En niet gevraagd is ook geen antwoord, dus vandaar.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

het hart. Lekker, hij is weer terug. Nou ja, dat wil zeggen, men had nog wat materiaal liggen in de studio, wat nog nooit uitgebracht was en zo. Want hij kan zelf niet meer zo goed zingen en zo. Een beetje problemen met zijn gezondheid. Neil Diamond dus. Maar dit was er nog een uit de tijd dat hij nog wel lekker kon zingen en heel karakteristiek zijn geluid kon laten horen en zo. Dat is alleen maar mooi. Wild at Heart. Zo dan. Ja. En 228 bij Haastrecht. Het is volgende week maandag na dinsdag. Vanaf hoe laat? Zullen we er 8 uur van maken? Ja, 8 uur. Zo, dat is een beetje een lastige tijd of zo, joh. Maar dan is hij wel helemaal afgesloten. Gewoon dicht vanaf Stolwijkersluis naar Haastrecht en zo. Hoe komt dat? Rijkswaterstaat heeft een hele partij nieuwe vloerbedekking gekocht en die willen ze uitrollen op die N228. Helemaal nieuw. Dus dat wordt weer een schitterend weggetje aan het eind van de rit. En het zal niet de laatste zijn, want deze zomer is er wel eentje van reparaties, van wegafsluitingen, van gele borden met zwarte letters. En noem het allemaal maar op. Ja, ja. Het duurt trouwens tot 6 uur, die afsluiting en zo. Dus dan wordt er 's nachts gewerkt. En bij extreem weer liggen de kaarten weer anders op tafel. Maar ja, dat moeten we dan maar nog maar even zien, hoe dat allemaal... Ja, dus... Maar volgende week maandag is dat, hou er even rekening mee. Dan, dat je dus dan gewoon of thuis blijft of bereid bent om te gaan rijden via de aangewezen bordjes. Hè. Ze staan er allemaal hè, en dat is weer een aantal extra kilometers en zo. Dus helemaal goed. Prima. Zullen we het eens over de zandloper hebben?

0: vandaag.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ja, de vorm van een zandloop. Ja, goed gevonden. Goed gevonden. Ja, wie was dat eigenlijk? Ah, dat was Robert van Hemert. Ja, ja, ja. Maar ja, een normale zandloper, die kan je ook omdraaien. Dan begint het hele spulletje weer opnieuw. Dus ik weet niet of dat in dit geval ook kan. Maar het is, we zullen het meemaken. Goed, het is alweer 7 minuten over 9 en zo. Heb je het gelezen? Ja, welzijn Krimpende Waard. Hè, dat is een heel breed georiënteerd gezelschap, zou ik haast willen zeggen. Maar het is een instelling, een instantie. En die heeft een nauwe samenwerking met de gemeente Krimpende Waard. En de meeste bewoners die hebben dus weer de nieuwe activiteitenkalender dus ontvangen. Dus een zogenaamd bewaarexemplaar die je bij de hand kan hebben. En dat is best wel makkelijk. En dan kom je erachter over op hoeveel fronten, gelijktijdig eigenlijk, dat welzijn Krimpende Waard actief is. Dat is toch wel bewonderenswaardig en zo. Dat is toch wel lekker en zo. Goed. Welzijn Krimpende Waard dus. We zullen daar in de toekomst zeer zeker nog veel meer van horen. Want ja, allerlei activiteiten die dus door hun worden ontwikkeld, die kunnen wij dan weer mooi doorgeven hier bij RTV Krimpende Waard. Ter ondersteuning, hè? En dat is niet verkeerd, hè? We gaan een beetje rustig aan doen. Lekker rustig aan. Hier is Mink de Ville.

Ja, you better move on. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, hè? Zeker in de spitstijden, want ja, er is nog steeds sprake van werkzaamheden bij de 20. Dus niet de provinciale weg, maar de Rijksweg en zo. En dat heeft zo echt zijn gevolgen voor de mensen die dus om gaan rijden. Die zoeken allemaal een alternatieve route en zo. Die hebben voor de rest niks te maken met Krimpen en Waard. Maar ja, die willen dus wel gebruik maken van de pontveer en zo. En dat kan ook wel. Maar ja, die kunnen ook maar één keer per zoveel tijd heen en weer. En dan moeten ze ook soms al wachten voor voorbijgaand scheepvaartverkeer. Dus dat helpt dan ook niet en alles. Dus dat is toch best wel een dingetje. Want dat resulteert dan ook, en dat zal niet voor het laatst zijn, dus in behoorlijk dingen. Wat betreft behoorlijke wachttijden en zo. Vanaf beide zijden trouwens, hoor, van de lek in ons geval. Maar binnenkort komt er ook nog wat bij. En dat is dat binnenkort een van de twee pontveren in reparatie gaat. In Schoonhoven. Dus dan vaart in de spits er maar één pontveer. En het is te hopen dat dat komt nadat de werkzaamheden van de 27 en de 20, die twee rijkswegen, dat dan wel achter de rug is. Want anders dan hebben we een extra probleempje erbij als het ware en zo. Ja, het is allemaal wat. Wij gaan eens even kijken of wij... we waren toch zo lekker rustig bezig. Zullen we nog maar eens een keer lekker rustig... Hè? Een Zeeuws windje. Dat is toch wel lekker, hè? Alleen het windje komt vandaag niet uit Zeeland, maar uit... Ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Uit het noordoosten, noorden en zo? Ja, daar vandaan dus. Naar Zeeland toe dus. Hier is Alex. Alex. Hallo, Alex. Alex Roeka. Prachtige tekst ook, dit.

Zeker hoor, in Zeeland is er trouwens goed toe voor. En zeker met dagen zoals die daar vandaag toe doen en zo. Lekker zonnetje, lekker windje en zo. Ja, ja. Zeeuwse wind dus van Alex Ruka was aan de beurt ter de muzikale ondersteuning. Nou, interessante ontwikkeling in Amersfoort. Want ja, er is een aannemer bekend die de nieuwe basisschool gaat realiseren. En dat op het terrein van de Amersfoortse sportvereniging. Althans, voor een stukje daarvan. En zo. En dan komt er gelijk ook een bibliotheek bij. En dan komt er gelijk ook een gymzaal bij. En dat soort zaken. Dus compleet, compleet een nieuwe nieuwbouw, zeg maar. En dat zou dan gerealiseerd moeten zijn eind november 2027. En dan zou die in gebruik moeten genomen. Het is nu dus juli 26, dus ja, best wel snel. En zo het tijdpad en zo. Dus vandaar. Maar er is dus in de slipstream van dus, het aanwijzen van die aannemer voor de Kromme Draai, is dus er een kans. En dat is dan weer het idee van de stichting Meer Generatiehof Krimpende Waard. Om op de vrijgekomen plaats van die schoollocatie, waar die dus nu nog staat in Amersfoort, om daar te komen tot de oprichting en de realisering van een meer generatiehof en zo. En daarvoor is men bezig om dus bij de nieuwe wethouder dus een gesprek aan te gaan. Met de mogelijkheid te creëren om dus het een en ander te onderzoeken en zo. Dus op zich zeer interessante ontwikkelingen zomaar in de ja, dat allemaal in, zeg maar, Amersfoort. Ja, inderdaad. En we gaan eens even kijken. Oh, we waren aan het ontbijten. En ja, soms dan wordt er dus in bepaalde landen wordt er dus nogal aardig pittig geontbijt. Dat zie je niet. Bijvoorbeeld een schijfje tomaat, waar dan heel erg onzichtbaar dus wat kruiden aan toegevoegd zijn. En dan ga je dus bij je croissantje en zo, een schijfje tomaat erbij en zo. En dan, oh, dan krijg je dus het te verduren. Want dan moet je dus als het ware gelijk de brandweer bellen.

spicy tortilla en zo. Nou, dat is ook lekker voor 's ochtends vroeg. He, net als dat schijfje tomaat met daarin verborgen nogal spicy materiaal en zo. Ja, ja, zo gaat dat dan. Het was trouwens een opname van Gilles Gerard en zo. Ook dat ik het goed uitspreek. Het is een nieuwe naam, eerste kennismaking enzovoort, hè. Zeg, het Streekmuseum die is alweer bezig voor de periode na de vakantie. Want ja, het gaat maar door, hè, met de organisatie en zo. En ja, binnenkort is er weer zeg maar de Monumentendag. En dat is 12 september. En dan is er ook gelijktijdig daar op het terrein van het Streekmuseum een streekmarkt en een ambachtenmarkt en zo. Die Open Monumentendag, ja, dat is een mooie gelegenheid om eens terug te gaan in de tijd. Hè? En daarom worden er ambachtslieden van oude beroepen gevraagd om zich te melden bij het Streekmuseum en zo. En die kunnen dan bijvoorbeeld meedoen via een demonstratie of wat dan ook. Het thema veerkrachtig erfgoed. Hè, dat zegt al iets over dus de voorbije tijd en zo. En dat komt dan allemaal aan bod. Dus als je een ambachtsman bent en zo, en je weet de weg in die oude ambacht. En dan praten we natuurlijk over klompen maken, over, ja, hoe heet dat, zeisharen. Is dat ook een oud beroep? Ja, dat is echt geen oud. Maar het is meer een liefhebberij voor. Ja. Maar het is wel iets van vroeger natuurlijk. Hè? Kaas maken of ambachten uit de maritieme sector en zo. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Die dus destijds dus, ja, gewoon de mensen dus bezig hielden. Op een heel andere manier dan tegenwoordig. Dus als je dus zegt van nou, dan wil ik graag eigenlijk best al meedoen en zo. Dan kan je dus je vervoegen en je melden bij m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl. Dus m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard en zo. En dan kan je het er nog eens even lekker even over hebben. Vroeger waren ze ook altijd in de weer met zeg maar een broodje, een dikke sigaar bij elkaar, ze willen zeggen. Geen broodje, ja, broodje kaas. En een broodje spek en zo. Dus ja. Ook lekker trouwens.

De tijd dat ze nog samen met Shadows en Cliff Richard, dat dat nog een twee-eenheid was, want zo is het begonnen, hè, met de victorie van Sir Cliff Richard en zo. Ja, zo is het gewoon. Eens even kijken, dat is er eentje voor alvast na de vakantie, want op donderdag 10 en donderdag 17 september wordt er weer een gratis opfriscursus gegeven, voor speciaal voor senioren. En dat allemaal hier in Krimpen de Waard. En dat gebeurt allemaal vanuit het Zalencentrum De Waard, Meidoornstraat 7, te Bergambacht, gemeente Krimpen de Waard. En dat is telkens van 9 tot 11:30. En zo, dat gebeurt dan allemaal in een organisatie van Welzijn Krimpen de Waard. Ja, daar hebben we meer, hè? Welzijn Krimpen de Waard. En ook Veilig Verkeer Nederland en zo. Die, ja, dat is, ja, daar is schijnbaar best wel behoefte aan en zo. En dat is alleen maar mooi. Speciaal dus voor de senioren. We zullen daar te zijner tijd nog wel wat meer aandacht aan besteden en zo. Want ze zijn niet alleen autorijden. Of je mag meerijden met je eigen auto, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Maar die opfriscursus komt er dus weer aan. Na de vakantie. Maar eerst even een bakje koffie, want de uurwissel komt eraan. De uurwissel komt eraan. Jawel, bakje koffie en zo. Lekker. Ja, lekker. Muziekie. Tot zo.

0: uitzendingen van RTV Krimpen de Waard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpen de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, de well-respected man van de Kings, Ray Davis en zijn mannen en zo. Ja, en dat allemaal aan het begin van het tweede gedeelte. 9:55 is het trouwens. We hebben een lekker bakje koffie kunnen organiseren tijdens geweld, zou ik haast willen zeggen, maar... De klanken van de Kings en zo. We laten ons weer lekker afleiden en zo. Ik weet niet waarom, maar in ieder geval. Zeg, we hebben een melding. En die melding, dat is dat het in Berkenwoude redelijk stil is. Hoe komt dat? De klokkentoren is in reparatie. En dat houdt dus in dat om 12 uur en alle andere keren dat de klok dus actief is. Die doet het gewoon even niet. Dat duurt nog een paar weken en zo. En tot die tijd is het stil. Maar er was op de digitale snelweg was er alweer een gerucht. En dat zijn van die verhalen die gaan dan vrijwel onmiddellijk dus hun eigen leven leiden, zeg maar. De klokkentoren geen geluid meer voortbracht. Dat was dus omdat er geklaagd is geworden. Net als een Schoonhoven destijds, weet u wel, met het carillon. Mensen die dus pas in Berkenwoude zijn komen wonen... Dat die geklaagd hadden bij de gemeente. Nou, maar die hebben dus niet het bericht gelezen van de gemeente zelf... dat er dus werkzaamheden aan de kerktoren in Berkenwoude plaatsgrijpen en zo. Tot 22 augustus is het lekker stil, lekker rustig. Nog stiller dan het normaal al is. Zeker op een doordeweekse dag en zo. In Berkenwoude dus hartstikke mooi. Prima. Wat we dat ook weer weten. En nu we het toch over kerktorens hebben. Die in Haastrecht, die gaat in september weer, wordt die uitgekleed. Oftewel, weer helemaal teruggebracht in de oude staat. Want er zijn nog wat werkzaamheden nodig voor die zeer langdurige restauratie die heeft plaatsgevonden. Dan is het onderhand wel eens tijd om dus de stijgers weer eens weg te halen. Nou, dat gebeurt er in september. Dus dan kunnen we weer genieten van... hij is toch best wat mooie. Ja, eigenlijk wel. Die toren van Haastrecht en zo. En zeker nu die nieuwe lantaarn erop staat. Helemaal kant en klaar. En helemaal mooi. Wat de kosten zullen zijn en de meerkosten, dat vertelt het verhaal nog niet. Maar daar komen we ook nog wel een keer achter en zo. Maar dat wat betreft de kerktorens die dus in eigendom zijn van de gemeente Krimpenerwaard. En die andere torens die komen ook nog wel een keertje aan de beurt, denk ik zo. Zo links en rechts. Dus ja, denk het wel. We hebben hier Laura Pausini en James Blunt, Saampies.

Ja, mooi. Prima, prima, primavera was dat. Zonder meer. Oh, ja. We kunnen ons voor gaan bereiden. We hebben al een aardige oefensessie achter de rug wat betreft de lange wachttijden voor de pontveren en zo vanwege sluip, voor omleidingsverkeer en dat soort zaken. Maar we komen nog wel aan de beurt, hoor mensen. Ja, we komen zeker nog wel aan de beurt. De publiciteitscampagne rondom de afsluiting van de Algarabrug is in volle hevigheid losgebarsten. We hebben huis aan huis een flyer gekregen bij diverse busstations. Er hangden ook plakaten en kennisgevingen van wat er allemaal aan alternatieven dus tevoorschijn komen en wat de data zijn die dus gebeurden. Ja, augustus en begin september. En dan gaat het eindelijk gebeuren. Nou ja, eindelijk. Er wordt dus vooral het autoverkeer en het vrachtverkeer is dus het slachtoffer wat betreft omleidingen. En voor de rest zou het nog wel eens mee kunnen vallen, omdat er diverse maatregelen getroffen zijn. Transporthubs en zo, overstapmomenten en zo, shuttlebussen en watertaxis, maar ook de waterbus. Die wordt speciaal geactiveerd en dat allemaal, staat allemaal vermeld op die flyer. Een hele reeks maatregelen en zo. Dus daar zou het niet aan kunnen liggen. En nu nog maar hopen dat dus de 4 weken inderdaad de 4 weken blijven. Want ja, het zal niet de eerste keer wezen dat een project dus gestart wordt en dat er dan toch nog wat boven water komt van god, dat brengt toch wel de nodige vertraging met zich mee. We hebben dat ook gezien bij de Haarslessenbrug. Die is ook nog sinds kort alweer weer open, maar het heeft ook een maand langer geduurd. Hè? Dus we moeten toch niet aan denken dat dat bij de Algarabrug ook zal gaan plaatsgrijpen. Dat het een maand langer dan die 4 weken dus zal. Wauw. Nee joh. Zullen we het maar positief bekijken? Hij blijft 4 weken gesloten. Laten we het zo maar zeggen. Ja, zeker wel. Hier is Sommieu. Zij weten er ook alles van. Het is donker. Before the dawn. Hartstikke mooi.

0: thinking.
1: Ja, hij wel.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Ja, de clear blue sky up above. Nou, dat is gelijk, gelijk ook een uitnodiging om eens eventjes naar buiten te gaan kijken of wij inderdaad die clear blue sky kunnen zien. En inderdaad, wolkeloos, ansichtkaartenblauw. Hartstikke mooi. Wat is weer de dag. Het is alweer 24 graden. Hè? Dat gaat wel even lekker door. Op naar de... zal de 30 graden halen vanmiddag? Nou, als het 29 is... het verschil, ik denk niet dat je dat merkt. Maar warm zal het zijn. Dat sowieso. We hebben ook te maken met een licht briesje. Nu nog wel. Maar vanmiddag zal het misschien toch wel weer wat harder gaan waaien. En zo, met die uithalen en zo. Dat was gisteren ook alweer het geval. Maar het is dan wel een soortement van föhnwind. Hè? Lekker warm. Nou ja, lekker warm. Warm dus. De blaadjes van de bomen hier bij de studio van RTV Krimpenwaard... Die staan vrolijk een beetje in de weer te schudderen en zo. Dus de windmolens die kunnen dus lekker hun rondje maken. De zonnepanelen die kunnen dus ook hun gang gaan. Want daar is emplooi genoeg voor. En ook zonlicht genoeg voor en zo. Dus... komt weer helemaal goed, jongens en meisjes. Helemaal fijn. En dat is allemaal hier in de omgeving. En ja, het is ook de laatste week van de activiteiten van de scholen. Dan gaat de vakantie weer aanbreken. En ja, dat is dan ook weer een dingetje en zo. En ja, dan realiseer je, dan is groep 8... Want ja, diverse keren op diverse scholen wordt er dan ook een speciale dag gehouden en zo. Een soortement uitzwaaien en zo. Met een voorstelling, een musical of een toneelstuk of wat dan ook. En dat wordt dan ook allemaal gedaan en zo. Ja, en dan gaat er voor de schoolverlaters van de basisschool... gaat er dus een hele nieuwe periode beginnen. Ze zijn nu al een beetje bezig met het voorbereiden richting het... Ja, het brugpieperschap en zo. En dat is ook weer een hele interessante. Maar eerst vakantie, jongens. Eerst vakantie.

Ja, Find Me Your Place. Ja, nou en of. We hebben een plaatsje gevonden. Ja, vooraan. Zo, we gaan weer gelijk verder met het volgende. Want ja. Water. Ja. Er is weinig water in de rivier, maar er is nog gelukkig genoeg water uit onze kraan en zo. Maar de Oase en alle andere maatschappijen die zorg dragen voor het leveren van lekker koel drinkwater uit de kraan, die vragen toch wel beleefd, toch zeer dringend om zuinig om te gaan met het water. Dus een keer een dagje overslaan met douchen of zo, helemaal niet erg. De tijd dat je normaal besteedt onder de regenbui, die dus de douche heet. Ja, om die toch een beetje te gaan beperken. Gewoon toch eens even kijken van, kan dat niet wat minder? En zo. En dat scheelt dan gelijk in het gebruik van water en zo. Want dat is toch wel belangrijk. Er is een nieuwsbrief die de ronde doet van Oase en zo. Maar dat is niet alles, want Oase is ook nog bezig met een uitbreiding van de capaciteit. Omdat men in de toekomst meer en meer en meer water nodig heeft. Voor dus iedereen te voorzien van dat water. Dat zo automatisch aanwezig is, zeg maar. En daarom is er dus een onderzoek gedaan naar dus nieuwe winplaatsen. En een van die winplaatsen die valt dan hier bij Polder de Hoek en zo. Nou, daar is dus de gemeente en ook met name de gemeenteraad het niet helemaal mee eens en zo. En die vragen dus, kan dat nou niet anders? Kunnen we niet onderzoeken, een extra onderzoek plegen om dus te komen tot een andere vindplaats en winplaats en zo? Dat zou toch wel mooi zijn. Nou, we zullen zien wat daaruit komt. In de toekomst komt er vast wel weer wat boven water en zo. En dan zullen we eens kijken wat daarvan komt en zo. Maar dat er extra water nodig is, dat is wel één ding wat zeker is, toch?

0: Ja, in de desert, de woestijn, daar is het hartstikke droog. En als we niet uitkijken, komt dat hier in Nederland ook wel, als het maar lang genoeg duurt en zo. Droog, droog, droog, droog, droog, zonder meer. En de voorspellingen zijn dat er nauwelijks, misschien hier en daar een bui, maar ja, dat is om nog maar even af te wachten. Maar dat er eigenlijk de komende 2 weken zelfs nog geen druppel regen zou kunnen vallen. Dat is niet veel. Toch, toevallig. Maar het was wel Amerika met uiteraard A Horse with No Name. We gaan eens even kijken, want ja, we hebben natuurlijk allemaal, nou allemaal, maar een hele hoop mensen hebben de behoefte om toch lekker te gaan zwemmen. Nou, dan ben je dus bij deze blij dat je hier in de Krimperwaard woont, omdat we in de Krimperwaard nogal wat openlucht zwembaden hebben. Hè? En dat is alleen maar mooi. Uniek trouwens in heel het land. Hè? 1 gemeente met zoveel zwembaden. Dat vergeten we wel eens, maar het is wel het feit. En daar kan je terecht. Maar er zijn ook altijd mensen die dus in open water willen zwemmen. En met name bijvoorbeeld in de rivier de Lek. Maar ja, dat is wel een beetje tricky. Omdat, punt 1, er staat een beetje laag water, een beetje weinig. En er is door scheepvaart zijn er nogal wat mooie golven. En dat ziet er allemaal prachtig uit. En avontuurlijk. Maar het zijn ook de veroorzakers van kolken, van die draaikolken en zo. En dat op de stroming, die er ook is, kan dat best wel gevaarlijk zijn. Dus ja, weet wat je doet. Eigen risico en zo. En zo, en zo. Zwemwater.nl, dat is misschien ook een website om gewoon informatie op te vragen van waar kan het wel, waar kan het niet. Want dat kan dus niet in de surfplas, want daar is blauwallig. En dat zal niet op het enige plekje zijn waar blauwallig geconstateerd is. Alleen daar wordt het heel erg goed in de gaten gehouden, dus daar is geen zwemmogelijkheid. Ja, eigen risico. Maar ja, irritatie op de huid en diarree en zo. Dus dat wil je toch ook niet? Dus dan maar niet, hè? Dan maar niet. En dat geldt ook voor huisdieren. Als die dus gaan plonzen en ook water drinken van die blauwalg en zo, van dat water. Ja, dan is dat ook niet behulpzaam aan de optimale conditie, zeg maar, van het beestje en zo. Helemaal goed. Wat gaan we doen? Laten we dit eens doen. Ja, joh, mooi man. Ja. Wat? Oh, dat gaat helemaal niet goed. Eens even kijken of we dat kunnen herstellen. Ter plekke. Ja hoor.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV.

Ja, gezellig. Ja, en dat allemaal op het terras van een strandtent en zo. Lekker, The Song to the Sea. Man, man, man. Dat was Jonah Blacksmith en was dat. En het bleef daar nog lang gezellig. Kan ik me helemaal voorstellen, want als de sfeer goed is, ja, ja, ja. Dan kunnen we het wel even een babbeltje maken met Roos of zo, toevallig. Toch? Ja.

0: Nou, ja. Ik weet niet, worden het situaties zoals bij een normale hittegolf hoort? Een plaknacht en zo. Nou, het is zo mooi, Roos. Hè? Dus sterkte, zou ik haast willen zeggen. Dat was Baptiste. Om 7:07 en zo. Ja, nog 45 dagen en een paar uur. Dan is het zover. Dan gaat het gebeuren. Helemaal gebeuren. Absoluut en zo. Wow, wow, wow.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte.
0: Ja.
1: 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: En we zullen ook alvast rekening houden dat het ja, tegen die tijd moet het toch wel mooi weer zijn. Hè, en zo. En niet dat warme weer van de afgelopen dagen. Maar gewoon lekker, 20, 22 graden, zo zonnetje erbij. Natje, droogje. Hè? Ja, lekker. Nederlands kampioenschappen polstok verspringen. En dat is niet niks. Alle ogen en camera's en cameraploegen die zullen aanwezig zijn en zo. Dus dat belooft wat. Een prachtige gebeurtenis. Kennen wij nog het oude werkje van, hoe heet hij ook alweer? George Baker en zijn selectie. Baby Blue. Kennen wij dat nog? Nou, er is een nieuwe versie uitgebracht. En dat gaat als volgt.

0: Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Hele nieuwe versie van Baby Blue van George Baker. Van vroeger, weet je wel, tijden geleden en zo. En dat is dan wel leuk dat dat soort nummers weer, ja, zeg maar, bewerkt worden. Geheel overeenkomstig de eisen en maten van deze tijd. Dat is mooi. Ja, afstuderen, dat doen mensen aan het eind van het jaar. En dan gaan ze naar de vakantie en zo en alles. En dat is ook zo bij de Zilver Vakschool in Schoonhoven. En daar zijn 40 studenten, die zijn, die zijn afgestudeerd, zeg maar. En die laten hun werken, want dat is natuurlijk wel, je moet wel, ja, laten zien wat je kan. Dus dat wordt zichtbaar in het museum, in het Zilver Museum in Schoonhoven. Vanaf vandaag tot en met 13 december is er een expositie, dus een tentoonstelling die dus het vakmanschap, de creativiteit en de technische vaardigheden laten zien van dus de kersverse goud- en zilversmeden. Jawel, en dat zijn er dus 40. Dus er is nogal wat te zien, dacht ik zo. Dus dat allemaal tijdens openingstijden van het Zilvermuseum in Schoonhoven. Tot en met 13 december. Dus dat is het jaar uit, zo gezegd. Ja, het jaar uit gewoon. Echt wel. Nou, dat is mooi, hè. Dus even gaan kijken, gewoon lekker gezellig.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste.

jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf.

Ja, ja. Jij hoeft me niet te zeggen enzovoort, enzovoort. Een oudje van Benny Nijman was dat. Mooi zeg, hè? Toch af en toe dit soort, ja, toch eventjes erbij hebben. Dat is prachtig mooi. Helemaal gaaf. Gaaf, zeker. Er was wel sprake van dat er in Gouderak een paar sportclubs zouden verhuizen naar, zeg maar, dichterbij. Want ja, in Gouderak kennen we de situatie. Het voetbalveld ligt op ruime afstand van de kern, van het centrum, zeg maar, van de kern Gouderak. En ook, ja, zeg maar, de tennis, precies hetzelfde, die zit daar vlakbij. Ja, dat idee, dit heeft toch wel een behoorlijke rol gespeeld in overlegssituaties enzovoort, enzovoort. Maar dat idee is verlaten. Want men heeft nu besloten dat de sportclubs van Gouderak uiteindelijk op hun oude plekje gewoon blijven en zo. Dus dan hoeven we ook niet meer de borden te verwijzen. Dan kan TomTom niet opnieuw geïnstalleerd worden. En dat hoeft dan allemaal niet, hè, bijvoorbeeld. Maar dat is het feit. En dat schept dan ook weer ruimte in de kern, vlakbij de kern van Gouderak. Want ja, er is nu toch een ontwikkeling gaande dat er toch eindelijk, met grote letters, eindelijk overgegaan kan worden tot realisatie van wat nieuwbouw en zo. Hoe ver dat gevorderd is, dat zullen we natuurlijk wel in de gaten houden en zo. Maar het is nou niet bepaald zo dat dus morgen bij wijze van spreken de heistelling al zal verschijnen. Nee. Daar is er nog een hele hoop water door de Hollandse IJssel gestroomd, eer dat zover is. Dus wat dat betreft, we zullen het afwachten. Maar er zijn ideeën en er zijn plannen en er zijn ook handtekeningen gezet. Dus dat is al best wel belangrijk en zo. Dus afijn.

Eind goed, al goed. Dat was, wie was het eigenlijk? De truckstop. Oh ja. Dag. Dat doen we niet. Ja, de volgende artiesten stonden alweer helemaal kant en klaar. En dus, ja. Dus, zullen we het eens even hebben over sterk ijs? Ja, sterk ijs. Er waren tijden dat we konden schaatsen. En dat we ook met de auto's en paard en wagens over de Hollandse IJssel konden rijden. Ja, echt. Niet voor te stellen, hè. Maar het was wel waar. Ja, echt wel. En nou is er een historische vereniging in Oudekerk aan de IJssel. En die heeft daar een hele mooie collectie foto's van. En die zijn op geregelde tijden door het seizoen heen... zijn die te bezichtigen in het onderkomen. En dat is de oude bakkerij, volgens mij. Ja, in de Dorpsstraat. Vlakbij de Dorpskerk is dat trouwens. In Oudekerk aan de IJssel. En dat is voor de maand juli is dat voor de 25e, dus dat is over 10 dagen. Dan kan je daar, als je dus bijvoorbeeld met een fietstocht een mooie combinatie kan maken, eventjes een aanlandingspunt. En dan eventjes met een bezweet voorhoofd eventjes gaan kijken, lekker afkoelen. Bij het aanzien van al die coole foto's van al die ijstoestanden en zo. En dan gaat het over de schippersvloot in de winter. En Oudekerk dus zelf in de winter. Tooi en allerlei andere zaken. En natuurlijk, onmiskenbaar, dus de acties destijds op het hele sterke ijs van de Hollandse IJssel. Ja, jongens, dat waren nog eens andere tijden en zo. Ja, toen was het af en toe min 15 en nu is het plus 30. Dus er zit wel, 45 graden zo ongeveer tussen. Hè? Ik bedoel,

0: Goedemorgen, Krimpen en Waard.
1: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
2: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
3: Dit is het nieuws.
1: Het is 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Zack Berry, jawel, tijd geleden mensen, ja zeker, no particular place to go. Nou, ik weet wel een plekje hoor, gewoon hier bij RTV Knippen de Waard. Tot 12 uur hebben wij nog onze tijd te vullen. En dat doen we dan ook met alle soorten van genoegen. Want dan gaat de week ook weer door de midden en dan gaan we weer richting het weekend en zo. En dan kunnen we, ja, we gaan eens even kijken of er nog een weekend nog wat te doen is en zo. Dat lijkt me een goed plan en zo. Maar dit is er eentje van Taylor Swift. Ja, Taylor Swift dus. Ja, die verdient bakken met geld. Ja. Het is dat jij het zegt, hè.

retailer. Ja, ja, ze is alweer een paar centen rijker. Want dat gaat per uur gaat dat gewoon met 10.000 euro's tegelijk. Want dat, ja, op een of andere manier is er een geldstroom gaande richting Taylor Swift. Hoe ze dat voor elkaar krijgt en gekregen heeft. Nou, we zullen zien of ze daar gelukkig bij is en bij blijft. Hè? Want dat is natuurlijk ook nog even de vraag. Zo, is er nog wat te doen? Vakantietijd, dat ook. Een beetje komkommertijd, dat ook. Maar ook nog wel de gelegenheid om eens een bezoekje te brengen aan een mooi openluchtconcert. En dat kan. Want de hele zomer door, zo ongeveer, is er in Oude Water vrijdag, zaterdag en zondag elk weekend zo'n beetje wat te doen op muzikaal gebied en zo. Vrijdag, dan is het 17 juli en dan staat voor vanaf 8:30 tot 11:00 een concert op het programma met de formatie The Clan. En dat is een ouderwaterse band, dus die hoeven niet ver te reizen of zo om hun spulletjes op te bouwen en alles. Maar covers van muziek uit de 60er en 70er jaren. En dat onder het genot van een hapje en een drankje. Dus op de terrassen, op de markt. Uitermate gezellig, heb ik me laten vertellen. En een aanrader om daar eens een keer een bezoekje te brengen. Zaterdag, de 18e juli, is hetzelfde laken en pakt. 8:30 tot 11:00. Maar dan van de Outlaws. Ook al een ouderwaterse band en zo. Er wordt daar wat afgemusiceerd, zeg, daar op dat oude water. En we hebben zondag tijd voor een optreden vanaf 8:30 tot ook alweer 11:00 met de formatie Messed Up en zo. En dat is een rock coverband en zo. Dus de keuze is alom aanwezig, zou ik haast willen zeggen. Dat is eigenlijk niet verkeerd. En dan nog open lucht en dan nog mooi weer. Alhoewel, ja, het zou misschien wat extra afkoelen. Maar het schijnt allemaal toch droog te blijven en zo. Dus wat een geluk heeft de organisatie, hè, van dit soort evenementen. Ja.

Ja, Into the Sun, oftewel Back Into the Sun. Dat was een onverwachte afloop, dacht ik zo. Enfin, het was ook weer een eerste kennismaking, hè, dus dan moet je er altijd een beetje aan wennen en zo. Dus vandaar. Zeg, zondagmiddag, ja, dan is het weer tijd voor een van de afleveringen van de concertreeks in het Houtmanplantsoen in Gouda. En dan is er een tributeband van Douwen Hezen en zo. Nee, het is Douwen Hezen, maar ja, dat is gezellige muziek. Lijkt mij wel een gezelschap van 2, 4, 6 man. En ja, Douwen Hezen is natuurlijk het voorbeeld voor deze formatie. En het gebeurt allemaal in een gratis toegankelijk gebeuren. Tussen 2:30 en 4:30 rondom de mooie muziektent die opgesteld staat. Al jaren trouwens, want dat is een hele oude. In het Houtmanplantsoen, daar vlakbij die molen en zo. Dat is, ja, is eigenlijk niet verkeerd en zo. Goed, terug in de tijd.

0: Ja, legendarisch, nog steeds tijdloos, Piano Man Billy Joel.
1: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met A.

0: Dat is een noodgeval. Oh ja.
1: Ja, het moet je maar overkomen en zo, hè? Noodgeval en zo. Ja, dan moet je toch even je conclusies trekken en je knopen tellen enzovoort. Dat was trouwens iets van de Gold Band hier bij RTV Krimpenerwaard. Ja, er zijn heel veel manieren om de zaak te flessen en zo. En er zijn nog telkens weer een aantal mensen mee bezig en zo. En nu is er dus weer een nep-inzameling. Althans, er zijn berichten van binnengekomen dat er dus een nep-inzameling plaatsgrijpt voor de bestrijding, ja, hoe verzin je het, hè? Voor de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeften en zo. En dan word je gevraagd om geld te doneren voor het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeften. Ja, ja. Nou, dat geld, dat verdwijnt dus niet in de pot voor de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeften, maar gewoon in iemand anders te zakken en zo. En dus een gewaarschuwd mens, wederom geld voor twee en zo. Dus ja, dan, hè. Ja, gewoon niet op reageren en gewoon niet doen, hè. Niet doen, hè. Nee, hè. Het is me wat, hè. De trucendoos die gaat helemaal open, hè. Als het het ene niet is, dan is het het andere wel. Ik zou zeggen, doe eens nuttigs, man. Doe normaal, dan doe je toch al gek genoeg.

I'm working on a dream. Brucey Springsteen. Ja, volgende week dan is er alweer een heel andere bemensing. Oftewel geen bemensing, af en toe. Zo is het. Ik zou zeggen, laat u verrassen. Want ja, dan gaan hier en daar een paar mensen op vakantie. En ik geloof dat Hans de Jong maandags voortaan voorlopig eventjes op de maandag zit. En dinsdag is dan Jos. En dan woensdag vakantie. Ik dus, ja, tot begin augustus. En dat geldt dan ook voor de vrijdag en zo. En nou ja, goed, dat zijn dan de dingen. Hè? De vakantieperiode is dus aangebroken. En dat allemaal voor dit programma. Maar dan is er altijd nog een mooie computer die dus heel veel mooie klanken produceert. En zo en hier en daar een regiotipje ertussendoor. Gewoon een ouderwetse muziek terwijl u werkt. Toestand en zo. Lekker muziek en zo erbij. RTV Krimperwaarts, helemaal niks aan de hand. Hartstikke mooi. Prima deluxe. Nou, waar zijn we mee bezig? Mag ik een muziekje, graag? Dat zou mooi zijn. Ja, het is maar net hoe je dat bedoelt natuurlijk, hè.

Ja, ja. Gezellig. Het was er een van, wanneer was het? Vorig jaar of twee jaar geleden? Nee, vorig jaar volgens mij was het een heel populair deuntje. Zomaar vakantie, terrassen zo en dan gezellig en dat soort muziek erbij. 3 minuten over 11:30 is een mooie tijd om dat eventjes te vermelden en zo. Ja, het Hoogheemraadschap Schieland en de Crippenerwaardse weten in de toekomst wel waar ze de centen laten. Ze zijn voor 1 miljard euro in de markt voor de komende 10 jaar om allerlei ontwikkelingen dus bij te kunnen benen. En dat ligt misschien wel ook op het vlak, niet in de minste plaats, op de verwerking en bewerking van ons afvalwater. Afvalwater, ja. Want dat wordt gezuiverd. En dat zijn natuurlijk nogal ingewikkelde installaties en zo, die dus een upgrade behoeven. En nu is het toevallig ook dat de allernieuwste techniek is boven water gekomen. En dan gaat men met bijvoorbeeld ook het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard mee aan de gang. En dat levert dan punt 1 aan de ene kant een betere zuivering van het afvalwater. Want er komt nog steeds een, ja, zij het minimaal, maar er komen nog toch uit het afval gebeuren en de zuivering komt daar toch nog iets vrij wat er eigenlijk niet in hoort in het oppervlaktewater. En daar gaat men nu ook aan werken en zo. En dat wordt allemaal verfijnd en nog mooier en nog beter. Maar ja, dat kost nogal wat geld en zo. Dus dat is een van de projecten. En er komen nog veel meer projecten hoor. Maar we praten dus ook over 10 jaar, 2036, hè? Over 10 jaar. Oh, je moet je dat niet voorstellen, jongens. Hè? Maar 1 miljard. Dus dat is de bedoeling en dat is de toekomstvisie van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Dus wannabies, als je het geluk zoekt, misschien wel bij het Hoogheemraadschap. Wie weet, wie weet, wie weet.

0: meteen.
1: Ja, de wannabes, en ze hebben gelijk. Het is gewoon zo. Het zijn ook de kleine dingen die je doet. En ze gaan gelijk weer door met spelen. Nee, dat gaan we niet doen, wannabes. Enthousiastelingen uit Rotterdam, zeker wel. Ode aan Rotterdam, dat zou het zo kunnen zijn. Maar daar gaan we, nee. Ander keertje misschien, mannen. Als het geluk zoekt dus, zeker weten. Vrijdag, dan is het altijd tijd, dat is elke vrijdag zo, in Gouderak. Dan is er een wandelgroep. En die vertrekt vanaf 9:15 telkens bij het dorpshuis vandaan. En dat is aan het Johan Broekplein. Ja, iedere vrijdag dus. Start met het dorpshuis, gezellig wandelen en bewegen in het groepsverband. En natuurlijk ook de laatste nieuwtjes uitwisselen. Hè? Dat werkt ook altijd wel. En als het dan ook nog mooi weer is, dan loop je echt voor de plezier. Want ik kan u vertellen, het is daar een schitterend stuk krimpende water, daar in de omgeving van Gouderak. Dus daar kan je dus lekker inhaken. Gewoon kost helemaal niks. Dus iedereen is ook nog welkom. Maar goede schoenen aantrekken en hup, daar gaan we dan. Mooi, waar waren wij mee bezig? Oh ja, we hebben straks wat te vertellen over zeg maar het... Het gebeuren wat er dus in de maand augustus staat te organiseren en zo. En dat is mooi. Dat is heel mooi en zo. Maar eerst maar eens eventjes Stevie Winwood. Stevie Winwood, je weet wel van de Spencer Davis Crew van vroeger. Maar nu nog steeds bezig was solo. Maar dit was een van zijn bekendere die dus later in zijn solo carrière dus uitgekomen zijn. En het is een mooie. Althans, dat vind ik zelf. Ja. Back in the high life again, man.

lekker eten, koude drankjes en dat soort zaken. We gaan natuurlijk allemaal uit van zomers weer. Ja, ja, zeker wel. Activiteiten en natuurlijk ook verrassingen voor alle leeftijden en zo. Dus nou, 1, 15 en 29 augustus is dat allemaal. En dat was allemaal van 3 tot 11 uur. En aan het eind van een van de afleveringen van De Zomer aan de Overkant is er altijd nog een concert vanaf 8:30 in de theaterbakkerij. En de eerste, en dat is dan op 1 augustus, is van de Golden Boys. Die wel meer op zondagmiddag zomaar voor de vuist weg gaan spelen en zo. Altijd reuze gezellig, dus het is maar dat je het weet. Een tipje zomaar zo links en rechts. Nooit weg en zo. En als je thuis blijft of niet met vakantie gaat, of juist weer terug bent van vakantie, dan heb je dus de gelegenheid om daar gebruik van te maken. Toch? Hartstikke mooi. Leuk dat er wat georganiseerd wordt, sowieso. Hè? Dus. En we hebben er nog eentje, maar dat vertel ik je zo.

0: Ja, we waren toch weer even in Volendam, hè? Want Simon Keizer, die woont daar nog steeds, hè?
1: Ja,
0: zeker. Zullen we nog één keer? Nou, vooruit, omdat jij het bent. 10 voor 12. 2 augustus. Dan is het weer tijd voor een aflevering in de concertreeks in het Springerpark in Schoonhoven. En dit keer de tributeband van de Rolling Stones. Ja. Ja, ja, die zijn al best wel bekend. En de drummer van die band, die hoeft niet ver te reizen. Want die woont in Amstel, dus dat komt dan mooi uit. 'S middags tussen 3 en 5 uur is het toch weer... natuurlijk wel. Het moet wel mooi weer zijn natuurlijk. Hè? Want anders dan... Maar daar hopen we natuurlijk met z'n allen wel op. Want muziek van de Rolling Stones, hè? Bijvoorbeeld deze, je weet het niet. Give me shelter. In de Springerpark is er trouwens ook gratis entree, hè? En er is ook een natje en een droogje. Ja, ja, mooie locatie. En er is ook genoeg schaduw. Dat kan ook wel eens belangrijk zijn, hè? Met die brandende zon tegenwoordig. Afijn, Mick Jagger, kom er maar bij.

ja, Gimme Shelter. Nou, dat kan onder een afdakje, hè? Beetje in de schaduw. Je kan ook je paraplu daarvoor gebruiken. Om dus niet voor de regen tegen te houden, maar gewoon om de zon tegen te houden. Dat kan allemaal. Ja, waarom niet? Mensen, we zijn er door. Wij hebben het weer gehad voor vandaag, de 15e juli. En vrijdag, dan gaan we weer vrolijk verder. Maar dan is er ook nog een donderdag. En dan is het weer tijd voor Nico en Gerrit. Allebei, of een van de twee. Laat ze u maar verrassen, zou ik haast willen zeggen, voor de donderdagse aflevering van Goedemorgen vanuit de Krimpende Waard. Vrijdag nog een keertje voor, dat is de laatste voor mijn vakantieperiode, voor mijn zomerreces. Dus nou, dus kunnen we daar vrijdag alvast op voorbereid zijn, hè? Als het ware. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag en met de rest van de uitzendingen hier bij RTV Krimpende Waard. Ja, ja, ja, ja.

0: De uitzendingen van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden de Stolwijkse Hout en Doe-het-Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Edwin Krippendewaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: Radio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+, en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: Crypto-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Info. Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: en van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog, en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak, en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Houden van wie je wil. Zijn wie je bent. Doen wat je moet. Als het jou gelukkig maakt, dan is het goed.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Welkom bij ons middagmagazine hier bij RTV Krimpenerwaard. En ook een goede middag aan meneer Wim.
1: Een hele goede middag allemaal.
0: Ja, tijd gaat snel voorbij. Wim, heb jij ook weer een beetje last van de warmte? Of
1: nee,
0: valt dat mee?
1: Nee, eigenlijk niet. Valt het maar mee, vind ik.
0: Nou, het is wel weer warmer dan gisteren. Dus lieve mensen, ga er lekker voor zitten. En gewoon het hoofd koel houden. Want tot 5 uur kunt u gaan luisteren naar de uuropener. En Amigos heten ze. Nooit van gehoord, maar ik vond ze. Ik denk, dat vind ik gezellige muziek. En natuurlijk met Wim de top 3 en ook zijn berichtjes. Ook duikt hij nog in het archief. We hebben ook een jarige artiest en dat is vandaag Linda Ronstedt. Ik zou zeggen, en wat ik nou vergeet, het mannenkoor van de week komt natuurlijk ook weer langs. Ga er lekker voor zitten, een glaasje water of een kopje thee. Genieten, want wij zijn Ingrid en Wim en dit is Breek de Week.

Heerlijke muziek van Doort Speker en Piet Veerman. Hier is Sint-Wier. Nou, daar komt dat mooi uit, want wij zijn er ook. Ik heb voor u een zomervaartocht. En ik zou zeggen, pak de tas maar in, want het gaat om aanstaande vrijdag. Er zijn nog ongeveer 15 plekjes beschikbaar. Zomervaartocht op de Nieuwkoopse plassen. En wat wel weer fijn is, de boot is geschikt voor mensen met een rolstoel. Dus als u zo snel opgeeft bij natuurmonumenten.nl... kunt u nog heerlijk meevaren. Het bootje, nou, een bootje zal maar een boot zijn, vertrekt rond 2 uur. Nou, dat is wel leuk. Misschien zijn ze er zelf ook. Wat dacht u van het nummer daarbij de waterkant?

de havenzangers. Bestuur een robot of smelt plastic om tot iets nieuws. Voor alle nieuwsgierige en leergierige kinderen. Kom lekker experimenteren in de techniekstudio van TU Delft Science Center. Hier leer je in een paar uur hoe je een robot kunt laten bewegen of hem slimmer kunt maken. Je gaat aan de slag met kunst en speelt met schaduwfiguren. Of je maakt iets nieuws van afval en werkt ook nog eens met echte machines. Dus neem opa mee, moeder of je lievelingsoom op sleeptouw en denk mee. De programma's van de Techniekstudio zijn geschikt voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. En je kunt er alleen heen met een volwassen begeleider. Want die kan gewoon mee naar binnen op jouw ticket. Leuk voor in de vakantie. TU Delft. Niels Sedaka, Calendar Girl.

0: Ja, Niels, daar was dat. Calendar Girl.
1: De brandweer van de Amerikaanse stad San Francisco ondervindt veel hinder van zelfrijdende taxis die niet aan de kant gaan als er een brandweerwagen aankomt.
0: Nee, dat zal wel.
1: Sommige van die zelfrijdende auto's staan midden op de weg stil als de accu leeg is. Het probleem is zo groot dat het stadsbestuur van San Francisco kijkt naar maatregelen tegen de bedrijven die de zelfrijdende taxis in de stad beheren. Ja. 3 jaar geleden kregen ze daar toestemming om de weg op te gaan. En bij de brandweer zijn meer dan 30 gevallen bekend waarbij de hulpdiensten gehinderd werden door een zelfrijdende taxi. En dat is hartstikke gevaarlijk, zegt de korpschef van de brandweer tegen de lokale zender ABC7. We willen dat dit stopt. San Francisco kijkt nu naar de mogelijkheid om boetes op te leggen aan de bedrijven achter de robottaxis als die in de weg staan of rijden.
0: Ja, daar hebben ze waarschijnlijk totaal geen rekening mee gehouden.
1: Nee, dat moeten ze er nog even in programmeren waarschijnlijk.
0: Nou, dat even zal wel nog wel even duren. Maar dit is wel heel bizar dat dat niet ter sprake of dat je denkt, als er nou een ongeval gebeurt, wat dan, dan rijdt dat ding gewoon door. Bij wijze van...
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Hoe lang geven ze? Half jaar? Om het op te lossen?
1: Om het op te lossen. Ja, oké. Okay. Okay. Half jaar is een mooie tijd.
0: Nou, dat vind ik ook. Wim, dank je wel. Andy Tielman met zijn broers. When my little girl is smiling.

Andy Tielman met de Tielman Brothers. Ik heb voor u het kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn. Zwaai met je toverstaf en stap in een betoverende wereld vol magie tijdens het Sprookjesweken. Geniet van te gekke attracties, laat je betoveren door een sprookjesshow met Dino en Dina, meneer Kaas Gaaf, mevrouw Suikerspin en natuurlijk Jul en Julia. Beleef spannende avonturen van 4 juli tot en met 30 augustus. Het park is geopend van 10:30 tot 5. Want er zijn natuurlijk genoeg kinderen die niet op vakantie gaan. En af en toe met papa, opa en oma ergens naartoe gaan. Nou, dit is heel erg leuk. Julianatoren in Apeldoorn. Wat gaan wij doen? Nou, die cappuccino's. Waar das Leben liep.

Ja, bezetten was dat natuurlijk. Ik heb voor u aanstaande zondag de Delftse Boekenmarkt. Bezoekers kunnen tot 5 uur naar hartewens snuffelen tussen de vele duizenden boeken. Vanaf 10 uur bent u welkom. Zitjes bieden de mogelijkheid even uit te rusten en gedane aankopen nog eens rustig te bekijken. De Boekenmarkt is makkelijk bereikbaar. Aanstaande zondag in Delft. Wij gaan, als ik het goed gezien heb, naar het mannenkoor. Ja, het mannenkoor van de week.

Ja, het mannenkoor van de week. En voor de volgende week heb ik hem ook alweer klaarstaan. Het is toch wel leuk om daar naar te kijken. Nou, ik weet niet of Wim zo ver is, maar ik wou gelijk, mag maar een stukje muziek erachteraan doen.

De Edwin Evers Band, ik meen het. De Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht is veranderd in een bruisend pop-up pretpark. Op 15.000 vierkante meter binnen en 10.000 vierkante meter buiten wacht een zomerdag vol attracties, entertainment, food en verrassende belevenissen. Regen of zon, hier zit je goed. Het terrein is ingericht als een grote speelwereld met verschillende themagebieden. Relax op het stadstrand, strijk neer op het festivalplein, ontdek Dinoland, speel in de arcadehal of klim in het avonturenbos. En wie houdt van actie, gezelligheid of juist even ontspannen, vindt hier gemakkelijk een favoriete plek. Op het zomerpodium is elke dag iets te zien. In de ochtend is er de theatershow voor kinderen en later zorgen acts en DJ's voor een fijne festivalsfeer. In de weekenden zijn er extra avondfeesten, zoals de Hollandse feestavond en het zomerse familiefeest. U kunt ervan genieten tot en met 2 augustus. Van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 7, op zaterdag van 10 tot 11 en op de maandagen zijn ze gesloten. Nou, een heel verhaal, maar het is wel even leuk als u daar zin in heeft om daar naartoe te gaan. Wij gaan naar... ik sla iets over, volgens mij. Ja, het is allemaal even wennen. We hebben het iets anders ingericht. Zo staat het. Muziek.

Ja, Frans Bauer en Kafke. Van Brabant naar Bordeaux. Connie Francis overleed in juli 2025. Ze was een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Het duurde tot januari 1958 voordat Connie Francis echt succes kreeg. En in die periode tot 63 was ze toch de populairste popzangeres ter wereld. Ze heeft opnamen gemaakt in 15 verschillende talen en verkocht tientallen miljoenen platen. Enkele van haar grote hits zijn My Happiness, Stupid Cupid en Everybody's Somebody's Fool.

0: Ja, Connie Francis die vorig jaar overleed.
1: Het lijkt wel een mini-versie van de Toren van Pisa, maar dan in de polder.
0: Oh.
1: De woning van Erik Verburg en Astrid Sipkema in Wilnis is tijdens noodweer in één nacht slechts 51 centimeter weggezakt. De achterkant van het huis scheurde los van de rest van de woning en stalen noodstutten houden het pand nu overeind. Ik word er nog net niet misselijk van als ik nu naar mijn huis kijk, zegt Erik terwijl hij voor de woning staat.
0: Ja.
1: De woning vertoonde al lange tekenen van verzakking. In mei bleek het huis al ongeveer 13 centimeter te zijn gezakt en daarom stonden er werkzaamheden gepland om de fundering te verstevigen en verdere verzakking te voorkomen. Maar zover kwam het niet. Tijdens een flinke regenbui een maand geleden hoorden Astrid en Erik plotseling een harde knal. Ik schrok me kapot, zegt Erik. De tegeltjes sprongen van de muur en de vloer kwam omhoog.
0: Man.
1: Na de verzakking lag de keuken vol betonbrokken en kwam de achterkant van de woning letterlijk los. Het stel probeerde die nacht nog in het huis te slapen, maar hield dat niet lang vol. Elke kraak en beweging van de woning zorgde voor paniek.
0: Ja,
1: van de verzekering en de gemeente hoeft het stel niet veel te verwachten. Niemand, behalve de helden uit onze buurt, doet iets. Je moet er eigenlijk maar niet te lang bij stilstaan, zegt hij.
0: Maar hoe kan zoiets, joh? Ik bedoel, de gemeente die hoeft ook niks te doen, of...
1: Nee, dat is ook zo.
0: Oh. Nou, dat is een schade.
1: De verzekering, als je goed verzekerd bent, zou die wel wat moeten doen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Hoop ik.
0: Nou, dat is wel heel triest. Je kunt hem zowat afbreken, dat huis.
1: Ja, misschien is dat ook wel beter.
0: Ja. Ik vind het wel heel zielig voor die man en vrouw natuurlijk. Goed, dankjewel voor dit vervelende bericht. Waar wij naartoe gaan is naar de Eagles, Lion Eyes.

Heerlijke muziek, de Eagles. Nu de kans groot is dat er meer wolven komen, neemt ook de kans op een ontmoeting toe. Maar wat doe je nou als wandelaar als een wolf je pad kruist? Nou, Wim zegt, ik ga met mijn handen omhoog. Nee, dat zei je niet. Ter geruststelling, confrontaties tussen wolven en mensen zijn uiterst zeldzaam. Het is belangrijk kalm te blijven en een flinke afstand te houden, ongeveer 50 tot 100 meter, is een goede richtlijn. Maak geen snelle bewegingen, ga dus niet rennen en loop langzaam achteruit, terwijl je de wolf in de gaten houdt.

geef hem ook de ruimte om weg te kunnen lopen. Voel jij je comfortabel bij het zien van een wolf, of is de afstand kleiner dan je wenst of gewenst is, maak dan armbewegingen en eventueel geluid. Bijvoorbeeld door je mag niet vliegen, door te gaan praten. Maar daar komt hij. Voer de wolf beslist niet. Daardoor kan een wolf juist opdringerig worden naar mensen toe. En echt waar, dat is in het begin, toen hij hier kwam, is ook echt gebeurd. En daar luistert verder niemand meer naar. Maar toen werd hij met kroketten en frikandellen. Ik zeg niet dat het daar opgelost is. Maar ze zeggen hier ook, geniet, mits er geen dreigende situatie is, uiteraard. Geniet van die ontmoeting, want het is zeldzaam. Dus en ik hoop dat de wolf zich ook een beetje rustig houdt, maar ook de mensen, dat ze niet opdringerig worden door foto's of een frikandel te voeren. Wat wij gaan doen is naar die flippers, Zo wie der wind.

Ja, lieve mensen, het zit er al bijna op het eerste uur natuurlijk. Want na het nieuws, dan zijn we natuurlijk nog een heel uur terug met onder andere de uuropener, de top 3 met Wim. En ook nog het archief en ook nog de jarigen en muziek en nog veel meer. We hebben er gewoon zin in. We gaan naar een kopje thee, we gaan naar een kopje koffie en zijn dan straks bij u terug. Tot zo!

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in de tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine Breek de Week hier bij RTV Krimpende Waard. Uur opener vandaag, The Three Amigos. Het is een Ierse countrymuziekgroep opgericht eind jaren 2000 door Jimmy, Robert en Patrick. Ze combineren klassieke en hedendaagse countrymuziek met energieke optredens, harmonieën en humor. Bekend om hun uitverkochte shows en populaire albums. Ze worden geroemd om hun boeiende podiumpresentatie en talloze televisieoptredens. We gaan nog één keer naar ze luisteren. The best part of the day is the night.

de TV Krimpen Waard, de drie amigos. Volgende week natuurlijk heel wat anders. Maar dit is ook wat anders, want we gaan zo naar Wim met zijn top 3. Maar eerst James Sinfield, Stop the World.

deze week gaan we naar 1970 voor de top 40 uit deze week dus. Op nummer 36 nieuw binnengekomen, de Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us.

de Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us. Op nummer 30, de Dizzy Man's Band met Ticket to

Ja, dikke toon. Daar zijn we alweer toegekomen aan de laatste van het drietal op nummer 20. Cat Stevens met Lady Darbanil. Ja, het begint een beetje zachtjes.

0: Stevens in 1970 in de top 40 terechtgekomen.
1: Ja, 1970, lang geleden.
0: Ja, heel dat is makkelijk uit te rekenen. 56 jaar.
1: 56, inderdaad. Goed, dankjewel voor deze mooie en herkenbare top 3 natuurlijk. Dankjewel, Wim. Ja, nou, ik zou je vertellen, ik heb ook wat leuks. We gaan nog even naar de Cats, maar wij zitten hier nog wel een tijdje. Het is warm. Zullen we even, het zal wel niet hoor, ik ken het antwoord wel. Zullen we even dansen?
0: Nou, je hebt inderdaad last van de hitte.
1: Ik heb last van de hitte. Oké, nou, dan laten we ze gewoon zingen. De Cats, let's dance.

Ja, hij is weer terug uit het stoffige kelder. Wim heeft meegenomen The Returns. Het eerste nummer wat we gaan horen is Wij met ons twee. Nee, dat is het tweede nummer dus. Wij met ons twee. En de eerste is Weet je nog?

0: is toch even leuk, even in het archief gedoken. En dit kwam eruit. Is toch leuk. Goed, nou, ik ben benieuwd. Je deed een aankondiging.
1: In het dus... Boudewijnpark in Ronsen, dat ligt in België... Heeft zich een bizar incident afgespeeld. Oh. Tijdens de opbouw van het afterwork-evenement, L'Heure de la Pirou, eiste een drugsdealer een schadevergoeding van de organisatie. Omdat het park werd afgezet voor het feest... kon hij die avond namelijk geen drugs verkopen.
0: Oh, God.
1: Organisator en gemeenteraadslid Aaron de Meulemeester reageerde verbijsterd. De dealer claimde ongegeneerd dat het park van hem was... en dat hij door het evenement inkomsten misliep. De Meulemeester stuurde de man direct weg... maar schrok wel enorm van de brutaliteit. Het incident staat helaas niet op zichzelf. De Meulemeester kaartte de situatie aan in de gemeenteraad... en sprak van een groeiend gevoel van straffeloosheid. Lokale dealers opereren steeds vaker op klaarlichte dag... en verkopen hun waren zelfs in het bijzijn van jonge kinderen en baby's. De criminaliteit is bovendien sterk geprofessionaliseerd. Via Snapchat delen dealers hun openingsuren en het actuele aanbod... in zowel het Nederlands als het Frans. En kopers stoppen kort met de auto en komen snel op een step langs... om hun bestelling op te halen. De Meulemeester waarschuwt dat dealers de straten niet mogen overnemen... en eist een hardere aanpak van het probleem. Burgemeester Michaud erkent de ernst van de situatie inmiddels... en heeft extra politie-inzet in... en rond het Boudewijnpark aangekondigd.
0: Ja, dat is heel bizar. Maar eigenlijk is het te lopen achter de feiten aan, want dat is al zo lang.
1: Ja, dat dus, wel, maar je moet toch wel lef hebben om dat te doen.
0: Ja, maar zo zijn eigenlijk... Het is heel triest om het te moeten zeggen... maar dit is toch wel heel erg dat dit gebeurt.
1: Ja, maar ja, we laten het met z'n allen zover komen.
0: Ja, dat is wel erg. Wim, ja, dank je vooral nog even de neus op de feiten gedrukt. Goed, dank je. Buddy Jewel, Mil Myself to Mexico.

Ja, Buddy Jewel was dat. Aanstaande maandag is het Roze Maandag. Is één van de vele LHBTQ-feesten die ons tolerante rand rijk is. Naast Roze Zaterdag is Roze Maandag zowat het grootste feest waarin de LHBTQ-gemeenschap zich even helemaal vogelvrij mag noemen. En waarin we vieren dat in Nederland niemand ene snars aangaat wie je lief hebt. Het feest vindt traditioneel plaats tijdens de eerste maandag van de Tilburgse kermis, waarbij de Kruikenseikerstad voor één dag verandert in één groots festijn met zuurstokroze mensenmassa. Nou, wensen jullie in ieder geval heel veel plezier en geniet van elkaar. De Notorious Cherry Bombs, Forever Someday.

Ja, Linda Ronstedt. Vandaag is zij jarig. Haar geboortejaar is 1946. Ze is een Amerikaanse zangeres die in de jaren 70 doorbrak met door pop beïnvloede country rock. Ronstedt sleepte 11 Grammy Awards in de wacht. In 1968 begon ze haar solo-carrière. In 1974 brak ze door toen ze in de Verenigde Staten een reeks hits scoorde. Dat album bevatte onder andere de hit It's So Easy.

Hansi Hinterseer was dat. Terwijl veel mensen uitkijken naar dagjes aan het strand, lange avonden op het terras, bleek voor duizenden ouderen juist de stilste periode van het jaar aan. Zelfstandig wonende ouderen ervaren vooral leegte en eenzaamheid. Familieleden zijn op vakantie, buren trekken erop uit, activiteiten of dagbesteding liggen tijdelijk stil. Juist daardoor vallen belangrijke contactmomenten weg voor ouderen die vaak al een klein sociaal netwerk hebben. Zomereenzaamheid is niet alleen verdrietig, het is ook gevaarlijk. Juist in

Ja, de Everly Brothers waren dat. Nou ja, ik zei het net al van over de ouderen. Nou, als u het leuk vindt, mag u volgende week woensdag gewoon lekker bij Wim en Ingrid op bezoek komen. Wij zorgen voor de koffie, de thee en de koekjes. Wie zin heeft, komt gewoon langs. We zijn er van 3 tot 5. Wat we nu gaan doen is naar Pussycat. Hey Joe.

0: Ja, Pussycat met Hey Joe. Nou, we hadden het er net nog even over. Dat ik zei van, nou, wij zorgen voor de koekjes, de thee en de koffie. Nou, we zullen toch raar staan te kijken als er...
1: Als er eens wat staat voor de mensen.
0: Als er 20 man op de stoel staat. Nou, we hebben wel stoelen, hoor. We zouden het heel gezellig vinden. U bent altijd van harte welkom. Weet je wat ik voor u heb? Ik heb een wild... Pluk, wandeling, kasteel, Groeneveld. Wil je kennis maken met de wilde, eetbare soorten in de natuur? Ga dan mee op excursie met een expert. Tijdens de culinaire wildplukwandeling leer je welke eetbare wilde bomen, nou, ik schrok me wild, planten en paddenstoelen er in het bos rond te vinden zijn. Bekijken, ruiken en proeven kleine hoeveelheden. Je kunt veel meer eten uit de natuur dan je zou denken. Wat ga je doen?
1: Nou, dit was opschieten.
0: Dat was opschieten, oké. Ja, ik kreeg allerlei... Ja, oh, ja, lieve mensen.
1: Maar het was niet duidelijk genoeg. Maar als je nog even het wilt, dan houden we geen muziek meer over.
0: Nou, maar goed, we gaan afscheid nemen. Wim, jij bedankt voor alles.
1: Ja, dag.
0: En lieve Peter, doe je best na het nieuws. Want Peter is inmiddels gearriveerd. En zondag zijn we er ook weer natuurlijk. Met een momentje rust van 7 tot 8.
2: Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe.
0: Met helemaal, dankjewel. Helemaal Hollands.
1: Ik was nu iets te snel,
0: geloof ik. Ik ben zat. En wie ben jij?
3: Ik ben zat.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: The Edgar Winter Group, Free Ride. Het is woensdag 15 juli 2026.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Heel hartelijk welkom, luisteraars. Alweer lekker welkom op deze alweer zonnige woensdagmiddag. Eind van de middag op de 15e juli, want daar zitten we alweer. 15 juli 2026. De vakantie staat voor vele mensen voor de deur. Ja, was het druk op de weg? Ja, het was aardig druk op de weg. Dus we nemen een beetje een voorschot, denk ik, van nog even dit en dan nog even dat. Ja, ja. Natuurlijk Ingrid en Wim, dank voor jullie middagmagazine Breek de Week. En ja, we gaan gewoon lekker verder met informatie en muziek. En misschien is het tijd om deze plaat te draaien van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Je droomt

0: De allernieuwste van Yves Berensen en misschien is het tijd. Ja, en het is zeker tijd om naar dit programma te luisteren. Want u luistert naar Thuis en Onderweg, waar het bijna 10 minuten over de klok van 5 geworden is. Op ongeveer zo'n 5 seconden na, als ik hiermee klaar ben. Natuurlijk, hier op deze 15e juli, deze alweer warme 15e juli 2026.
1: Dit is de woensdag die echt telt. Peter van Pelt, Thuis en Onderweg.
0: Ja, en heb ik wel ook nog wat informatie voor u. Want ja, er is hier een vlieg en die komt telkens weer terug. En begint dan een beetje ook heel irritant te worden natuurlijk. Maar goed. Ik kan hier natuurlijk wel met een dikke jas aan gaan zitten. Dan heb ik er minder last van. Maar dan krijg ik het weer veel te warm. Dat is ook niet de bedoeling. En als ik dan de airco aan doe, dan is het ook weer energieverspilling. Dus dat doen we maar niet. Ga even weg. Zo, ga even hier zwemmen. In Bacardi Lemon of zoiets. Water, ja, daar heeft u misschien wel van gehoord. Het dreigt een tekort te komen, water. Nou, in de Krimpenwaard is daar nog niet sprake van een tekort, maar wel een verzilting van water. Dus maar houd in ieder geval ook een beetje in de gaten. Hè. Dus niet bijvoorbeeld overdag even gaan sproeien die tuin, want dat verdampt allemaal, dat water. Doe het dan lekker 's avonds als de zon niet meer schijnt. Allemaal van die kleine dingetjes natuurlijk waar je op kan letten. Bijvoorbeeld douchen, doe het dan maar even 5 minuten. En handen wassen onder de kraan, dat kan ook wel met een iets mindere straal eigenlijk. Ja. Of eventjes eerst inzepen en dan pas afspoelen. Dat kan bij het douchen ook natuurlijk. Ja, het klinkt allemaal raar. En het klinkt allemaal een beetje betuttelend ook, moet ik zeggen. Maar dat is het eigenlijk niet. Want door al die kleine dingetjes kunnen we heel veel water besparen. Dus laten we daar eventjes rekening houden. Het was net tijd voor Yves Berensen. En nu is het dus tijd voor een andere plaat. Een plaat van niemand minder dan David Crosby, Stephen Stills. En natuurlijk Graham Nash en Teach Your Children.
2: Hey, Lucy, deze dan!

0: David Crosby en Stephen Stills, Graham Nash. En volgens mij zat Neil Young daar nog niet bij. T-Shirt Children hier bij het TV Krimpen de Waard, het programma Thuis en Onderweg.
1: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpen de Waard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
0: Ja, dat is in ieder geval heel erg belangrijk natuurlijk. Want met deze vakantietijd heel veel mensen gaan op vakantie naar het buitenland. Dan hebben ze al die paspoorten en die identificatiebewijzen en rijbewijzen nodig. Dus hou daar wel rekening mee dat een aantal dagen dat oude klantcontactcentrum gesloten is. En dat wordt weer gewoon geopend op een paar dagen later. En dan kunt u terecht in het nieuwe klantcontactcentrum. Vanaf 28 juli kunt u daar terecht. En ik moet ook gelijk zeggen, dan kunnen we gelijk bij 19 september, dat is op een zaterdag, ja, dan wordt officieel dat nieuwe gemeentehuis geopend door de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. Dan vindt echt de opening plaats. En daarna is er open dag voor alle inwoners van de Krimpenerwaard. Dus open dag op zaterdag 19 september. Die vlieg die blijft mij maar irriteren. Ik weet ook niet. Ik heb niet te veel gespoten, geloof ik, op me. Dus ja, daar komt hij ook niet af. En nou ja, we zullen wel zien. Even het volgende. Het is natuurlijk lekker weer, lekker fietsen. Dat ga ik morgen ook nog eventjes doen, als het goed is. Maar die banden die zijn een beetje zacht, dus dat moet even opgepompt worden. Dus wat doen we dan? Dan gaan we eventjes rechtop staan. En de tenen naar voren, een beetje de benen gespreid dus, van een halve meter ongeveer. En dan doen we net alsof we met een fietspomp die banden aan het oppompen zijn. En dan huppa, hoppa, hoppa. Ja, dat zit gewoon in deze volgende plaats. Ik kan het ook verder al, ga ik niks te doen. Nee, dat is niet deze plaat. Zie je wel. Je hebt van die dagen, dan gaat alles een beetje mis. Dit is een andere Franse plaat, maar die andere die komt nog, die pompplaat. Mylène Farmer en Des Enchantés.

Mylène Farmer en D sans santé. D sans santé. Even goed kijken hoor. Ik heb mijn leesbeelden wel op. Maar ja, goed. Oké. Nou, ja, dat was de plaat. Maar die pomplaat waar ik het net over had. Ah, die komt nog, hè. Dus blijf gewoon even luisteren. Die komt er nog aan. Dus dat is heel leuk. We gaan even kijken hoe het op de weg is gesteld. Is het druk op de weg? Ja. Vond het eigenlijk wel op weg hier naartoe. De weg naar dat grote kruispunt, Kapelseplein, dat was vrij druk, moet ik zeggen. Maar vanuit de Krimpenwaard naar de Algenbrug viel het nogal mee. Meestal staat het ook helemaal vol vanaf die laatste rotonde. Maar goed, we gaan even kijken hoe het op landelijk is gesteld. Dan zien we dat op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Noordorp wel een file staat van 10,7 kilometer. 10 minuten vertraging, dat valt dus weer mee. En langzaam rijdend verkeer. Gaan we even verder kijken. A20 Gouden-Volland tussen Moordrecht en Knooppunt Terbrechtseplein in 9,5 kilometer. 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dus daar zijn ze nog steeds bezig. Ja, die kant uit van de A20. Ja, het is nogal wat, hè. Al die A-nummers van snelwegen. A47, geloof ik. A20, A12. Ze zijn nog steeds volop bezig met de weg. En dat geeft ook natuurlijk problemen. Die bekende gele borden met die zwarte letters. Ja, die zien we heel vaak. Soms denk ik van, oh, welke alweer die? Nou, A20 Gouden Volland tussen Moordrecht dus en knooppunt Terbrechtseplein, 9,5 kilometer. 25 minuten vertraging, wegwerkzaamheden en stilstaand verkeer. Dus daar staat gewoon lekker stil. Provinciale filemelding, ja, is er ook op de N210 Nieuwegein Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld, de bekende. 3,1 kilometer en 6 minuten vertraging, dus dat valt allicht mee. 10 augustus, dan is het zover natuurlijk. Dan gaat voor zeker 4 weken de Algerabrug dicht. En vanaf volgende week maand, dus 19 tot en met 23 juli... van maandag tot en met vrijdag, dan is die 's avonds of 's nachts ook dicht. Maar vanaf 10 uur 's avonds al, hè, tot de volgende morgen 5 uur. Dus hou daar ook even rekening mee. Je gaat even op weg, je denkt, nou, ik kom uit richting Rotterdam, ik wil die polder weer in. En dan kom je daar 10:15 en dan kan je er niet meer over. Dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Een verloren avond is dat dan, en dan moet je helemaal omrijden. Roger Miller had in 1964 een hit met King of the Road. Misschien kent u die nog wel. De Proclaimers, de Ierse Proclaimers volgens mij, die hebben er een andere versie van gemaakt. In vele jaren later. En ook King of the Road.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
2: Dit is Finn Lizzy. En ze zijn terug hoor. Terug van weg geweest. The boys are back in town.

0: Lekker gitaarwerk van Vince Lizzy. Geen whisky in een jar. Maar de boys are back in town. Hier bij RTV Krimpen de Waard. Waar het bijna 2 minuten over de klok van 5:30 geworden is. Dus Chris.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips. Thuis en onderweg.
0: Nou, dat doe ik weer met alle plezier, Chris. Natuurlijk, de WK, dat is nog maar mondjesmaat, maar wel spannend natuurlijk. Dat was het gisteren ook. Spanje is door voor de finale van aanstaande zondag. En Frankrijk moet het doen om te strijden zaterdag voor de derde of de vierde plaats natuurlijk. Voor de derde plaats, want dat is wel mooi natuurlijk. En dan heb je brons. Op NPO 1 trouwens vanavond de avondetappe tussen 7 en 8 met Dionne de Graaf. En dan de WK-avond, 9:30. Tot ongeveer, dat duurt wel tot 11:15 zo'n beetje. 11:55. En dan kunt u weer een herhaling zien van de avondetappe. Allemaal op NPO 1 het voetballen. Want vanavond gaat het tussen Argentinië en Engeland, als ik het goed heb. En ze strijden voor een plek in de halve finale. En de verliezer die mag het opnemen tegen Frankrijk aanstaande zaterdag. Op NPO 2, Hello Goodbye. Ze vierde reeks van 10, van 9:30 tot ongeveer 10:00. Dat is ook een herhaling. 10:50. Goedenavond Nederland, de nieuwe talkshow van WNL. Met Welmoet Seitsma, Sam Hagens en Frank van Leeuwen tot ongeveer 11:30. Dan op SBS6, voorafgaand aan de WK-wedstrijd vandaag in Zuid-Oranje. Om 8:00 tot 9:00. En natuurlijk na afloop ook van 11 tot ongeveer 12:00. Met Wilfred Gené en Johan Dekser. Op woensdag, ik kijk er nog steeds naar. Hè. Het is een beetje uit 2001. Geloof ik, of 2004, is een beetje het begin van deze eeuw. De Pfaffs, Jean-Marie Pfaffs, was een hele bekende Belgische keeper. Heeft ook bij Bayern München gespeeld. En daar is ook een reality-serie van gemaakt, van het wel en wee. Is altijd wel grappig, want je ziet dan een beetje ook die kleding van toen. En het wordt allemaal leuk gebracht. 8:15 tot ongeveer 8:30. Was trouwens heel bekend in België. De zusjes Pfaffs, die worden in Egypte als leden van de koninklijke familie verwelkomt. Dat gaat er vanavond gebeuren. 8:15 tot 8:30 op RTL 5, de Pfaffs. Films, jawel, Shooter. Een kolonel vraagt... Even kijken hoor. Een kolonel vraagt Swagger om een moordaanslag op de president te verijdelen. Maar Swagger gaat akkoord, maar wordt erin geluisterd tijdens de aanslag en neergezet als de dader zelfs. Shooter heet die film. Begint op 8:00 in Paramount. De zender Paramount duurt het ongeveer 11:00. En nu hoor ik opeens een heel raar geluid. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Shooter van 8 tot ongeveer 10:55. Een thriller dus met Mark Wahlberg op Paramount. En die zender is ook al heel vaak te vinden in het basispakket van allerlei providers, laat ik het zo maar even zeggen. Dan op RTL 8, Bed & Breakfast België. Die heb je ook nog. 5:30 tot 9:30. Dan ook een andere leuke film met Jim Carrey, altijd leuk. 9:30, Yes Man, tot ongeveer 10:55. 9:30 tot 10:30, zeg maar, op SBS 9. Gevolgd met een andere film met Robin Williams, Cadillac Man uit 1990. Ook een leuke film. En die begint dus om 10:55 en is afgelopen, als het goed is, om 10:50. En wat denkt u van onze eigen zender? In de Waard aan tafel. Aandacht voor de Stichting Archeologie Krimpen de Waard. Zij verzorgen ook basisschoollessen, wat betreft archeologie natuurlijk. En de band Chickadee daar ook aandacht voor. Want na 13 jaar valt het doek voor de band. En vindt er ook een afscheid plaats. Dus daar kunt u alles bekijken en beluisteren. En Waard aan tafel. En verder een mooi verslag. Het is een herhaling, maar van heel mooie beelden van de Boezemmolen in Haastrecht, waar dus de wieken worden genoveerd. Goed, we gaan even, gewoon nou even verder natuurlijk, met een, zoals je van je gewend bent, een Duitsstalige plaat. En het gaat niet over overdag, maar het gaat hoe het leven 's nachts is natuurlijk. Nou ja, het is wat mindere temperatuur, 18, 19 graden geloof ik. Maar ja, zwoele zomernachten, ja, dat blijft het eigenlijk wel natuurlijk. Hè? Isabel Varell.

Nou, ik weet niet wat er nu gebeurt. Maar goed, we gaan het maar afsluiten. Nachts Isabel Varel was het. Ja, heel raar. Opeens, nou ja, goed. Ja, de techniek, ja, dat is, blijft techniek natuurlijk. Hè. Daar kan wel wat misgaan. Ik weet ook niet hoe dat kan. Goed, ik heb een opmerkelijk bericht gelezen. Van een weggeefkast. Marielle Muit uit Krimpen aan de Lek in de Dorpsstraat. Die had al een poosje een kast, een weggeefkast, in haar tuin staan. En daarin stonden allerlei levensmiddelen, groente, fruit ook. En ja, dat was bedoeling voor ja, de mensen, de gezinnen die het echt nodig hadden, die het niet konden betalen, dat mochten ze meenemen. Maar nu is er een klacht gekomen dat dat ja, een bouwwerk is. En daar moet een vergunning voor gevraagd worden. Maar ja, nou ja, volgens de gemeente hoeft dat niet, maar er moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. En daar zijn ze mee bezig. Tenminste, daar is de gemeente met Marielle Muit mee bezig, als het goed is. Hoe dat verder afloopt, ik weet het niet. Maar ja, hij stond gewoon in de tuin. Ook stond niemand in de weg enzovoort. Maar ja, goed. Dan doe je wat goeds en ja, dan krijg je een klacht. Dat kan ook. Ja. Goed, ja, buiten. Soms dan is dat wel heel erg lekker, hè? Vooral aan zee. Met die zon en een lekker windje. Wat denk je daarvan? Een lekkere zomerwind. En daar, ja, daar zingt natuurlijk ook Frank Sinatra over.

0: Ja, Frank. Dat is wel lekker, hoor. Even 's nachts die ramen openzetten. En dan is het wat koeler, vooral het begin van de morgen. Maar die zomerwind, heerlijk. Ja, Frank Sinatra in Summerwind. Nou, we zijn zover, dus gaan we even lekker staan, rechtop. Een beetje de benen, een halve meter zo'n beetje uit elkaar, met de tenen naar voren. En dan de armen tussen de benen eigenlijk een beetje buigen, naar voorover buigen. En dat doet u net alsof u een fietsband op gaat pompen. Ja, dat gevoel heb ik gewoon bij de volgende plaat. Dus luister maar.
1: Tu m'as promis.
0: Het is allemaal klaar en dan gaan we zo pompen, hè?
1: Et je t'ai cru.
0: Het gebeurt zo. En niet te hard.

Ja, even voelen of ze hard genoeg is. Nee, nog niet. Er moet nog even een heel klein beetje bij. Dus we gaan zo weer verder, hoor. Even wachten. Nog even wachten. En daar is die.

Ja, nu stoppen, stoppen. Anders knalt hij. Ingrid en tu es foutu. Volgens mij een hele grote zomer hier in het begin van deze eeuw. Tu m'as promis, je hebt het mij beloofd. Tu es foutu. Ingrid, hier bij TV Krimpenerwaard, waar het ongeveer 11 minuut voor de klok van 6 is geworden. Gaat de music train rijden? Ik denk het niet. Maar gewoon die kaartjes bewaren. Dan kunt u de volgende keer, als er weer een uitzending is, als hij weer gaat rijden, dan kunt u zo mee. Dat is die man met al die brillen. Hij had zoveel. Dit is Mr. Sir Elton John en getiteld Daniel.

0: Sir Mr. Elton John. En hou we gauw over hem. En Daniel, hier bij TV Crypto Waard, waar het 7,5 minuut voor de klok van 6 geworden is. Straks waarschijnlijk geen music train, maar goed, we wachten het af. Dat kan opeens wel komen natuurlijk. Maar de machinist die heeft het heel erg druk en dat kan gebeuren. Even iets heel serieus, want er wordt gebouwd aan een hospice Krimperwaard in Bergambacht. En zij houden een open dag op 1 augustus. Dus hou daar rekening mee. Ik weet niet op welke dag dat is, maar het is in ieder geval op 1 augustus. Dan geeft de hospice Krimperwaard het in kijk. Hoe de hospice eruit zal zien in de toekomst. Nou, dat is mooi, om dat eens goed te bekijken. En ook misschien wel om daarover te praten natuurlijk. Dat is voor veel mensen ook heel erg belangrijk. We zijn toegekomen aan de speciale plaat. Dus, en dan moet er wat gebeuren.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Ja, dat is het zeker. Het is Boney M. En we staan een beetje vlakbij die vakantie. Hè? Nog even. En dan zingen we ook. Hooray, hooray, it's a holy holiday.
1: Thuis en onderweg.

0: Boney M. En heel veel mensen die zingen deze week misschien wel... Hooray, hooray, it's a holiday. De vakantie begint.
1: Thuis en onderweg.
0: En dit is die zangeres die altijd op blote voeten optrad, volgens mij. Mrs. Sandy Shaw, and there's always something there to remind.

0: Cindy Shawn, There's Always Something There to Remind Me. Nou, die vlieg, daar blijf ik wel herinnering aan houden, hoor. Hij is weer terug. Het zit er weer op, mensen. Het was maar weer een waar genoeg op deze woensdag 15 juli 2026. Ik zou zeggen, geniet nog even van deze woensdag van het zonnetje. En tot de volgende keer. Adios.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: W. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
4: Je luistert naar aflevering 1999. Nog 1 week tot de 2000ste uitzending van Hitshadow.

0: De hits en de herinneringen aan het zeezendertijdperk. Dit is Hit Cheryl met Henk Schellevis.
1: Zes minuten over het hele uur in aflevering 1999 van het programma Hit Shadow. En de eerste plaat die je hoorde was er een uit 1979. Ja, dit weekend hè, barsten de vakanties nou eindelijk ook in Midden-Nederland los. Hooray, hooray, it's a holiday. Een nummer 1 notering uit de Nederlandse top 40 uit 1979. Ja, Lammert Rijns, hij zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit hier in de studio voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. En het komende uur op je eigen ja, RPL en Midland FM en RTV Krimpenerwaard in het kader van RTV Midden-Holland. Ja, de beste en de grootste gouden ouwe. Nou, behalve de vaste items stammen die uit de Billboard American Hot 100 van 29 mei 1970... Ja, nog één week te gaan tot die 2000ste uitzending. Nou, daar vertel ik je straks nog even wat meer over. Maar we gaan eerst even in die Billboard American Hot 100 kijken. En komen we helemaal onderaan terecht op nummer 100. En daar staat een nieuwe, Susan en Terry Jacks uit Canada. Ze noemen zich de Poppy Family, waren in die tijd getrouwd. Hadden al een grote hit gehad met Which Way You Going, Billy. Nummer 2 in de Hot 100, zoals zelfs een million seller. En dit is de opvolger. Hier is That's Where I Went Wrong.

Pompey Family, Susan Jacks, een tijdje geleden overleden. En natuurlijk ook Terry Jacks, die wij kennen, ook van solo-nummers. Hè? If You Go Away, om het maar een van zijn solo-hits te noemen. That's Where I Went Wrong. Nou, hij kwam niet zo hoog als die voorloper, maar hij kwam uiteindelijk toch op een 29e plaats terecht in de Amerikaanse hitparade. Ja, dan gaan we even een uitstapje maken naar de top 3 van 50 jaar geleden. Die van zaterdag 17 juli 1976. Ja, nu het juiste jaar. Wat een gepruts vorig jaar. Vorige week met een 1975. Maar goed, ik probeer het nu goed te maken met die van 1976. 17 juli, zaterdag. En als we even naar het Verenigd Koninkrijk kijken, dan zien we dat op nummer 3 vanaf 7 gestegen bij Record Mirror, A Little Bit More van Dr. Hook. Don't Go Breaking My Heart van 9 naar 2 van Elton John en Kiki Dee. En Demis Roussos met The Roussos Phenonym. Ja, dat was een maxi-single met 4 nummers, waaronder andere My Friend, The Wind en Forever and Ever. Platen die in Nederland al eerder een hit geweest waren, ja, die kwamen nu op een EP'tje terecht. En dat stond op nummer 1 50 jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk. Dan volgens Billboard in de Hot 100 op nummer 3 blijven staan. Dat zijn I'll Be Good To You, is dat van de Brothers Johnson. Op 2 blijven staan de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Ja, en op 1 blijven staan de Starland Vocal Band en Afternoon Delight. En dan in de Nederlandse top 40 van 2 naar 3 gezakt Fats Domino met Blueberry Hill. Van 4 naar 2 Show Me The Way van Peter Frampton. En op 1 blijven staan de Sutherland Brothers, aangevuld met Quiver and the Arms of Mary.

0: Brothers and Quiver in the Arms of Mary. 50 jaar geleden stonden ze op hun eerste plaats in de Nederlandse hitparade. Ja, en dat zijn twee broers, hè? Gavin en Ian Sutherland. En Gavin Sutherland was trouwens de schrijver van Sailing van Rod Stewart. Dat even als een zijsprongetje uit datzelfde jaar. Ja, ze hadden met studiomuzikanten al een tweetal LP's opgenomen, maar bleven een beetje onder het maaiveld. En ze wilden eigenlijk toch wel liever een vaste groep om zich heen hebben. Nou, dat werd er dan uiteindelijk Quiver. Want dat is niet een persoon, maar dat is een groep. Tim Renwick op gitaar, Bruce Thomas op bas en Willie Wilson op drums. Nou, op het begin had ook deze samenstelling niet al te veel succes. Maar in 1973 hadden ze toch een redelijke hit met You Got Me Anyway. Nederland helaas een tipnotering, maar in de Verenigde Staten ging het wel wat beter. Nou goed, deze plaat die maakte eigenlijk alles goed, hè, want die stond in Nederland 3 weken lang op nummer 1. The Arms of Mary. Wij gaan weer gauw terug naar de Hot 100 van 29 mei 1970. 96, ook weer een nieuwe. Uit het Verenigd Koninkrijk is hier Marmalade.
1: Je luistert naar aflevering 1999. Nog 1 week tot de 2000ste uitzending van Hit Shadow.

Patrick Farley, Junior Campbell, Dean Ford en Graham Knight. En Alan Whitehead. Zij vormden in de jaren 60-70 de Marmalade uit het Verenigd Koninkrijk. En dit is het nummer Rainbow, de opvolger voor Reflections of My Life. Dat is de enige plaat die bij de Billboard Hot 100 bij de bovenste 40 terechtkwam op nummer 10. Net zoals in Nederland. En deze opvolger, ja, die werd een wat kleinere hit in de Verenigde Staten. In Nederland werd het ook nummer 10 in de top 40. En het was zelfs nog een alarmschijf. Ooit 96 nieuw binnengekomen in deze hitparade. Ja, dan gaan we nog één plaat draaien voordat we naar het verjaars- en memorialkalender gaan. En dat is het nummer 80 geluid. Vorige week binnengekomen op 87. Ook een groep uit het Verenigd Koninkrijk. Een trio. Niet zo'n grote groep als Marmalade. Drie mensen. Jeff Christie. Het was zijn trio. Hij had het nummer al jaren geleden geschreven. Had het aangeboden aan de Tremolos. Nou, die vonden dat niet zo'n goed nummer. Dus die wilden het eigenlijk liever niet op de plaat zetten. Ze speelden het wel als ze live speelden, maar het werd nooit op de plaat gezet. Ja, op een gegeven moment dacht Jeff Christie, weet je wat, ik formeer een groepje en dan zet ik het zelf op de plaat. Nou, daar hebben de Tremolos absoluut spijt van gehad, want het werd wereldwijd een hit. Hier is Yellow River.

0: Dit is Midland FM. Radio voor oude water en omgeving.
1: MTV Krimpenwaard.
2: More fun, more music. Hit Shadow.
3: Tijd op zo'n 9 minuten voor het halve uur. En tijd voor de verjaarskalender. Christy kwam uiteindelijk trouwens op een 23e plaats terecht. Bij de Billboard Hot 100 met Yellow River. Ja, in die verjaars- en memorialkalender. Als we dan even kijken naar donderdag, de 16e juli. Dan is het de sterfdag van Joe Stafford. 88 jaar werd zij. En dat is allemaal weer 18 jaar geleden. En op diezelfde dag is het ook de sterfdag van Jane Birkin. Die ooit samen met Serge Gainsbourg was. Het overbekende Je t'aime moi non plus. 3 jaar geleden is dat op 76-jarige leeftijd. Maar ik noem ook even de geboortedag van Stan Haag. De DJ van Radio Luxemburg, maar ook van de Jukebox. Bij Veronica en Mi Amigo. Maar ook een man die heel veel nummers geschreven heeft. Ook heel veel teksten vertaald heeft. 106 jaar geleden was zijn geboortedag. En zondag 19 juli. César Zuiderwijk van Golden Earring. Om nog even te noemen. En ook Ria Briefies, maandag de 20e van de Dolly Dots. Zij overleed veel te jong op 51-jarige leeftijd. En dat al wel 17 jaar geleden. Ja, vorig jaar werden wij opgeschrikt door het... Ik vond het in ieder geval, Connie Francis, zij overleed op 87-jarige leeftijd. Ja, ze had ons zoveel mooie nummers achtergelaten. Daar gaan we toch iets van draaien. Zometeen ook in de cover topper. Maar ook in de verjaars- en memorialkalender. Dit is de flipside van Blue Winter... En het heet Souvenirs.

0: Colin Francis uit 1964 met het nummer Blue Winter. En daar de flipside van het nummer Souvenirs. Ja, en we draaiden die plaat omdat we even stilstonden met dit nummer bij haar overlijden vorig jaar. Op donderdag 16 juli is dat alweer een jaar geleden op 87-jarige leeftijd. En het komt trouwens uit het archief van Ome Jan, deze plaat. Ik heb een oom, nog even heel kort vertellen, daar hebben we het al eerder over gehad. Die heeft in zijn jeugd, hè, hij is 12 jaar ouder als ik, of 13 jaar ouder, dus ja, iets andere tijd opgegroeid, kocht hij heel veel singles. Hij had echt een enorme collectie en daar was ik echt altijd jaloers op, later ook. Maar nee, hij ging het niet weggeven, dat was van hem. Maar een jaar of twee jaar geleden of zo, toen zegt hij, ik heb wat voor je. En toen stond er een hele doos met singles. Dan mocht ik dan uitkiezen wat ik wilde hebben. Ja, nou, daar heb ik heel wat uitgehaald. Er zaten 21 singles van Connie Francis bij. En dit was er één van. Dat eventjes ook voor de luisteraars. Ja, ik heb een beetje de platen uitgekozen in een beetje een zomerstintje. Dat het wat vrolijke, ongecompliceerde muziek is, want het is mooi weer. En we staan aan het begin van de zomervakantie voor de scholen. En heel veel mensen gaan op vakantie. En het is toch altijd even een wat tijd dat we wat meer ontspannen en wat meer rust hebben. Nou, dat gaan we dan doen. Hè? Toepasselijke titel. The Archies. Zo'n animatiegroep die wij kennen van Sugar Sugar. Ja, een plaat die heel veel verkocht is in de Verenigde Staten. 4 miljoen exemplaren van het nummer. Het was de best verkochte single in 1969. Nou, daarna kwamen nog wat opvolgers. En dit is de opvolger van Who's Your Baby. 6 weken genoteerd. Hier is Sunshine.
1: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.

0: project van Don Kirshner, hè, die man die ook daarvoor alles met de Monkees te maken had. En Ron Dante, hij was de leadzanger van deze animatiegroep. En zong ja, de mannelijke stemmen in. Ja, Tony Wine, hè, zij had ook meegedaan, maar zij had ruzie gekregen. Want ze wilde haar, ze hadden haar zo slecht betaald, terwijl het zulke grote hits werden, dat ze had gezegd van nou, dan stop ik ermee. En dat was best wel jammer, want zij was een artiest die haar sporen ook al verdiend had. En ja, daardoor ja, ging dat eigenlijk allemaal mis. Ja, het werd niet meer zo'n grote hit, die opvolger van Jingle Jangle, want daar zong ze nog wel in mee. En het nummer 40, Who's Your Baby, en dan nu 57, hoger kwam die niet. De Archies nog een keer met Sunshine. Ja, nog één plaat ligt er klaar op de draaitafel voordat we naar de cover or topper gaan. En dat is ja, op 56 nieuw. Maar het is niet de Chartmaker of the Week. Want er is er nog een plaat die nog hoger binnenkomt. Ja, dat is ook weer een dubbele A-kant. Ik heb nooit begrepen dat we in Nederland voor Long As I Can See the Light kozen. Want ik vind die andere kant klinkt veel lekkerder. Het was de groep die te boek stond als de eeuwige tweede bij Billboard. Want ze hebben weet ik voor hoeveel hits gehad. En ze hebben 3, 4, 5 keer op een tweede plaats gestaan. Nooit op een eerste plaats bij Billboard. 7 miljoen sellers gehad. Ja, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? En ook dit nummer weer kwam niet hoger dan een tweede plaats uiteindelijk in die hitparade. Nu nieuw op 56. Hier is Looking Out My Back Door.
1: Billboard American Hot 100.

0: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Cover or topper.
2: Ja, voor de cover topper. Het is trouwens deze week echt wel een beetje gouden oude week bij al die zenders van RTV Midden-Holland. Want we hebben behalve Hit Shadow donderdag. En ja, als je luistert op dinsdag en woensdag, hè, dan heb je het nog te goed. Ja, luister je zaterdag naar de herhaling, dan was het afgelopen donderdag. Maar komende donderdag, hè, zo moet ik het wel zeggen, dat is dan 16 juli. Dan is het Alzheimersdag bij al die zenders. Tussen 9 en 6 draaien we dan een selectie uit de nummer 1 hits uit de Nederlandse en de Veronica Top 40. En we beginnen in 1974 en lopen dan terug naar 1965. En ja, heel veel heerlijke muziek. Dus als je de gelegenheid hebt, luister in ieder geval tussen 9 en 6... naar een van de zenders van RTV Midden-Holland. Ja, voor de cover or topper, ik zei het al, hè, blijven we even bij Connie Francis. Donderdag de 16e is haar sterfdag, een jaar geleden op 87-jarige leeftijd. Ja, ze heeft ons heel veel mooie nummers achtergelaten en ze zong ook in diverse talen. We kennen natuurlijk het nummer Paradiso. Ja, eigenlijk van Anneke Greunlo. Nou, Anneke Greunlo heeft het ook in het Maleis gezongen. En Connie Francis, die zong het Paradiso oorspronkelijk in het Duits, maar heeft het ook in het Frans gezongen. De cover or topper.

0: Ja, 1962. Twee uitvoeringen van Paradiso. Die van Connie Francis in het Frans. En Anneke Greunlo in het Maleis. En ja, Anneke Greunlo, ook al overleden. Maar was ook zo'n zangeres, hè, die heel bekend was in de jaren 60. Een van de 10 stars. En zij straalde altijd zo'n levenslust uit. Hè. Ze had altijd zulke leuke nummers. En die brachten dan ook met veel verve. Ik vind het altijd nog steeds heerlijk om naar te luisteren. Wij zijn in het programma Hit Shadow bezig met de Billboard Hot 100 van 29 mei 1970. In de aflevering 1999. Hè. Volgende week hopen we dan de 2000ste uitzending. We hebben een dubbele aflevering, dus 2 uur lang. En dat wordt dan uitgezonden op dinsdagavond. Niet tussen 9 en 10, maar tussen 8 en 10. En dat wordt op zaterdag ook herhaald, tussen 12 en 2. Ja, en ook bij RTV Krimp en de Waard, hebben ze mij verzekerd, wordt het woensdag uitgezonden tussen 8 en 10. Nou, heel fijn dat het allemaal kan. Dat allemaal volgende week. We beperken ons nu nog eventjes tot aflevering 1999. Ja, op 46, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, The Chartmaker of the Week. Plaat die, hè, ze was losgeweekt van de Supremes. Haar tweede hit. En dat werd uiteindelijk een nummer 1 hit voor Diana Ross. En ze zou nog 7 nummer 1 hits daarna krijgen in de Amerikaanse hitparade. Nou, die gaan we niet draaien. We gaan wel naar nummer 44. Dat is een stipnotering. Neil Diamond. Ja, een man die al in 1962 zijn eerste nummer geschreven had. En dat was een nummer, dan moet ik dat er even bij zetten. Neil, ja, even kijken, wie kent dat nummer nog? Hè? Santa Santa, dat had een teenage groep van de Filipijnen. De Rockefellers hadden dat op de plaat gezet. Maar goed, wie kende toen Noah Kaminsky, oftewel Neil Diamond nog? Cherry Cherry, dat werd zijn eerste grote hit. En in 1970 ja, zat hij er helemaal in. Dit keer met Solitary Man.
1: Billboard American Hot 100.

0: bijzonder dat hij stond met liefst met 6 nummers in 1970 in de Amerikaanse hitparade. En hebben wij er in 1970 in Nederland, dat was eigenlijk gewoon niet bij te houden, hebben we er maar eentje uitgepikt, Cracklin' Rosie. Ja, ik moet wel voor de eerlijkheid zeggen dat het nummer Do It bij ons wel in de hitparade kwam, maar pas in 1971. En toen ging Neil in de Verenigde Staten alweer met andere hits ervan door. Ja, Solitary Man, dat hebben wij dan gemist in Nederland, maar het is toch een heerlijk nummer. En we kennen het eigenlijk allemaal. 5 weken genoteerd en 16 plaatsen omhoog, nu op nummer 44. Ja, dan gaan we een heleboel platen overslaan, want ja, je hebt maar een uur. En dat betekent dat we, ja, dat is best wel jammer, want er staan heel veel goede nummers in, dat we terecht op nummer 16 komen. Ook zo'n heerlijk nummer. In Nederland geen hit geweest, maar ik ga hem toch draaien. Ronnie Dyson met dat, ja, die titel, met die hele lange titel. If you let me make love to you, then why can't I touch you?
1: Je luistert naar aflevering 1999. Nog 1 week. Tot de 2000ste uitzending van Hit Shadow.

0: Little Salvation. Een plaat die uiteindelijk op een achtste plaats terecht zou komen in de Billboard American Hot 100. Maar zover is het nog niet in deze uitzending, want hij staat nu op nummer 16, gestegen vanaf 21. Ronnie Dyson. And if you let me make love to you, then why can't I touch you? Ja, we gaan naar het radiofragment en daarna naar het nummer 13 geluid. En het radiofragment best uniek, hè? 11 juli, jongsleden, was het maar liefst 68 jaar geleden dat de moeder aller zeezenders startte met de testuitzendingen. Op 11 juli 1958 voor de kust van Denemarken Radio Mercur. Het grote voorbeeld ook van Radio Veronica natuurlijk. Hè. En ja, nou ja, daar moet je je niet zo heel veel van voorstellen. Zeker niet uit die beginjaren. Ze hadden zelfs een eigen huisorkest. Er werden heel veel nummers opgenomen. Ook heel veel jazz werd er uitgezonden. Heel veel programma's non-stop. Dus er is niet zo heel veel gepresenteerd. Zeker niet in die eerste jaren. Terwijl er best nog wat van bewaard is gebleven. Ik heb weer een stukje uitgekozen uit het nummer, uit het programma Teenage Time uit 1962. De exacte datum is niet bekend. Pedro Bieker. Hij was de DJ van dat programma. Ja, en daar gaan we een tweetal fragmentjes uit draaien.
1: Ik wil Hillary vertellen om Hillary. Hun een veldig succes voor ogenblikket in Stockholm. Hun synger samen met den amerikanske sanger Sal Briggs på et danserestaurant, der hedder Bersili-terrassen. Veldig hyggelig med en dejlig udsigt over Stockholm. Sal Briggs kender jo for øvrigt alle sammen. Ham skal vi høre bagefter, men altså først Helle Wilke med Der er bryllup i luften.

0: Asterix på Basile-Theresen. Det vil jeg ikke fortryde. Der er som sagt vældig hyggeligt. Og så skal vi høre en af de trofaste gamle kæmper inden for popmusikken. Frank Sinatra, som vel endnu kan synge de fleste syngere sammen. Han har overkøbet en datter, som også begynder at synge, og hendes mand synger også. Men her er altså gamle Frank med Chicago.
1: Ja, 68 jaar geleden, 11 juli 1958. En Radio Macour heeft wel een roemruchte geschiedenis achter de rug. Eigenlijk was het 31 juli 1962 was het afgelopen. Scandinavië tekende toen al de anti-zeezenderwetten. En dat betekende het einde in ieder geval van Radio Mercour. Maar dat schip bleef op buiten territoriale wateren liggen. En 2 weken later gingen ze gewoon weer oude getapte programma's uitzenden. Nou, de Deense bevolking was hartstikke blij natuurlijk. Maar ja, zoals altijd, hè, dat duurde 3 dagen. En toen greep de Deense regering in met veel tamtam. Net zoals bij het Remeiland in 1964 in Nederland. Er werden de mariniers naar beneden gelaten met helikopters. En ongelooflijk. En de zender werd het zwijgen opgelegd. En het schip werd naar binnen gebracht. Maar goed, dat was het definitieve einde van Radio Mercour. Maar goed, tot zover. En tussendoor hoorde je het nummer 13 geluid. B.J. Thomas, man die 5 jaar geleden is overleden. I Just Can't Help Believing. En die plaats steeg van 18 naar 13. En hij was de grote man natuurlijk met het nummer Raindrops Keep Falling on My Head uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Daar gaat dat hij heel veel griep had en zijn stem begaf het bijna. Hij moest dat nummer Raindrops nog inzingen voor de film. Dat moest klaar zijn, want ze moesten verder met die film. Hij zegt, nou, nog 1 keer. Hij zegt, en dan begeeft mijn stem het. Dus daar zul je toch echt mee moeten doen. En dat hebben ze toen ook gedaan. En later voor de single heeft hij het natuurlijk uiteindelijk gewoon opnieuw opgenomen. En dat werd ook een hele grote hit. Nou, er liggen nog 2 platen klaar op de draaitafel. Die komen alle 2 uit de top 10. Op nummer 7, Alive and Kicking. Ja, zo'n groep die alles weer met Tommy James en de Shondells te maken heeft. Luister lekker, 10 weken genoteerd. Tighter and Tighter.

0: Ik was op vakantie in 1970 in Nijverdal in Overijssel. En opeens zag ik dat singeltje in de uitverkoopbak staan. Terwijl ik het bij mijn eigen platenhandelaar had ik het al een paar keer gevraagd. Van joh, het stond in de tippenraden. Maar hij had het steeds niet. En dat kwam ook maar niet. Op een gegeven moment was ik het alweer een beetje vergeten. En toen zag ik hem opeens in die uitverkoopbak staan. Nou, datzelfde singeltje, dat ligt nu op de draaitafel. En ja, dat heb je dan net gehoord. Ja, nog één plaat en dan is het zover. Hè? Uit de top 10, nummer 6 slaan we over de 3 Dog Night. Mama Told Me. Op 5 Frida Payne, A Band of Gold. Op 4 Eric Burden en Spill the Wine. Steve Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Op 3 Brad and Make It With You op 2. En dan komen we terecht bij nummer 1. Nou, bedankt voor het luisteren naar de hits uit de Billboard American Hot 100 van 29 mei 1970. Volgende week dan die 2000ste uitzending. En dan gaan we gewoon lekker terugblikken op 1999 uitzendingen. En daar natuurlijk een kleine selectie uit met wat leuke fragmenten, wat leuke herinneringen en heel veel goede muziek. Maar eerst donderdag de Alzheimersdag. Dan spreken we elkaar weer. En ook Lambert, hij zit aan de andere kant van de ruit. Maar hem hoor je ook op die dag. Een veelzijdige man, hè, die dan ook aan deze kant van de ruit gaat zitten. Kees Kok gaat dan aan de andere kant zitten. En ja, om dan Mees Westraat nog even te noemen, hebben we het team compleet. Dat donderdag. Ja, we laten je alleen tot aan nieuws en weer met die nummer 1 notering. Richard en Karen Carpenter met de start van een reeks enorme grote hits. 11 miljoen sellers, maar liefst tot 1974. Maar het begon allemaal met deze miljoen seller. Op nummer 1, 8 weken genoteerd, The Carpenters met Close to You.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van...

0: Krimpende Baard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: premier Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïnse volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Week Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en

0: kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: regio-info.
1: Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden.

0: Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
3: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: radio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: info.
1: Een alfacursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfacursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.